0: Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden aan bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
2: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
3: Somos campeones del mundo.
1: In het noordoosten van Afghanistan zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen bij overstromingen na hevige regenval. Zeker 80 mensen raakten gewond, meer dan 100 anderen zijn nog vermist. In het getroffen gebied zouden ook heel wat woningen, winkels en hotels beschadigd zijn geraakt. Door de klimaatverandering is het aantal overstromingen in de regio gestegen. In april kwamen in Afghanistan nog 150 mensen om het leven bij overstromingen. Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika zijn zeker 27 mensen overleden nadat een ferry was gekapseist. Ruim 60 opvarenden konden worden gered. Meer dan 80 passagiers zijn nog vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland. De overheid heeft een onderzoek geopend naar het incident omdat een deel van de passagiers aan boord niet zou zijn geregistreerd. En aan de vooravond van de Nationale Feestdag is in Brussel het Bal Nationaal georganiseerd, een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003 om ook het 10-jarig koningschap van Albert II toen te vieren. En 23 jaar later is het dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
4: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
5: C'est chaque année que je viens, c'est magique, il n'y a rien de plus beau.
6: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
7: Iedereen danst mee, iedereen doet mee, dat is leuk gewoon.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnet-rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of vol

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Richie.
0: Tegels.
3: Natuursteen.
0: Parket.
3: Impermo.
4: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft de voorbije avond de eerste nieuwe ministers van zijn regering benoemd. Eerder op de dag werd hij zelf benoemd als premier door de Britse koning Charles. Burnham volgt als premier Keir Starmer op. Hij is de 7e premier in 10 jaar tijd. In de nieuwe regering is onder meer de voormalige minister van Defensie John Healey benoemd tot minister van Financiën. Hij stapte vorige maand nog uit de regering van Starmer uit onvrede over het defensiebudget. Ed Miliband wordt dan weer de minister van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder nog partijleider van de Labour-partij. Burnham zelf had eerder ook al een gesprek met de Amerikaanse president Trump en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De president van Nicaragua, Daniel Ortega, heeft aangekondigd dat er in zijn land geen verkiezingen meer georganiseerd zullen worden. Zijn ambtstermijn zou volgend jaar aflopen en hij wil naar eigen zeggen vermijden dat de oppositie dan de macht kan grijpen. Ortega werd in 2007 president van Nicaragua en is sindsdien steeds herverkozen. Hij heeft er alles aan gedaan om aan de macht te blijven. Zo liet hij bij de verkiezingen van 2021 nog alle tegenkandidaten arresteren. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden en daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
2: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
3: Somos campeones del mundo.
1: En aan de vooravond van de Nationale Feestdag was er in Brussel gisteravond nog een heel ander feest, namelijk het Bal National, een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003 om toen ook het 10-jarig koningschap van Albert II te vieren en 23 jaar later is dat dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
4: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
5: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il y a rien de plus beau.
6: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
7: Iedereen danst mee, iedereen doet mee, dat is leuk gewoon.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden tegen de ochtend. Lokale kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën binnen, dat is een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importtarieven van 50% aangekondigd voor een groot aantal goederen uit Canada. Het gaat onder meer om producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Trump had vorige week ook al gedreigd met economische sancties voor Canada, omdat de rook van de bosbranden daar ook hinder veroorzaakte in onder meer de Amerikaanse steden New York en Washington. Maar deze nieuwe invoertarieven zouden niets met die dreigementen te maken hebben. Volgens Trump voert de Canadese regering op een oneerlijke manier handel door onder meer de Amerikaanse auto-industrie te discrimineren. De nieuwe tarieven zouden nog niet meteen ingaan. De Canadese premier Carney liet weten dat zijn land bereid is om met de VS in gesprek te gaan. In Madrid in Spanje zijn gisteravond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden en daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
2: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
3: Somos campeones del mundo.
1: De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft de eerste nieuwe ministers van zijn regering benoemd. Eerder op de dag werd hij zelf benoemd als premier door de Britse koning Charles. Burnham volgt als premier Keir Starmer op. Hij is al de 7e premier in 10 jaar tijd. In de nieuwe regering is onder meer de voormalige minister van Defensie John Healey benoemd tot minister van Financiën. Hij stapte vorige maand nog uit de regering van Starmer uit onvrede over het defensiebudget. Ed Miliband wordt dan weer de minister van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder partijleider van de Labour-partij. En Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid, wordt nu minister van Defensie. Burnham had ook al een gesprek met de Amerikaanse president Trump en Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De broers werden zaterdag in de VS gearresteerd. Ze zijn berucht voor de vrouwenhaat die ze verspreiden. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor 38 nieuwe aanklachten. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuwe importtarieven van 50% aangekondigd voor een groot aantal goederen uit Canada. Het gaat onder meer om producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Trump had vorige week ook al gedreigd met economische sancties voor Canada, omdat de rook van de bosbranden daar ook hinder veroorzaakte in onder meer de Amerikaanse steden New York en Washington. Maar deze nieuwe invoertarieven zouden niets met die dreigementen te maken hebben. Volgens Trump voert de Canadese regering op een oneerlijke manier handel door onder meer de Amerikaanse auto-industrie te discrimineren. De nieuwe tarieven zouden nog niet meteen ingaan. De Canadese premier Carney liet al weten dat zijn land bereid is om met de VS in gesprek te gaan. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zouden onder meer Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones gebombardeerd zijn. Het Iraanse leger heeft zelf ook opnieuw tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op een Amerikaanse basis in Kuwait en Bahrein. In de straat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van de tanker heeft intussen het schip kunnen verlaten. Het Iraanse leger beweert dan weer dat er 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies, terwijl ze probeerden om de zuidelijke route van de zeestraat te passeren. In Madrid in Spanje zijn gisteravond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
2: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
3: Somos campeones del mundo.
1: En de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De broers werden zaterdag in de VS gearresteerd. Ze zijn berucht voor de vrouwenhaat die ze verspreiden. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor 38 nieuwe aanklachten. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: VRT Nieuws.
1: 6:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Vierwijnval in het zuiden van de provincie Namen is de natuurbrand, die gisteren namiddag was ontstaan, onder controle. Het vuur verspreidde zich over een steile helling door de droogte, maar werd door de brand weer ingedampt aan de rand van een weg. Zowat 2 hectare natuur is wel afgebrand. Gisteravond was er traditiegetrouw aan de vooravond van de Nationale Feestdag, het Bal Nationaal in Brussel. Een gratis volksfeest dat al plaatsvindt sinds 2003. En 23 jaar later is het een echte traditie geworden waar veel volk op afkomt.
2: Ik wou genieten met anderen. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
3: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il n'y a rien de plus beau.
4: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
5: Iedereen danst mee, iedereen doet mee.
1: Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de Nationale Feestdag mag ook doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger opnieuw voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook opnieuw tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. In de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
6: Somos campeones del mundo!
1: Enthousiasme daar. De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de finale, WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen bij nog 23 graden. En vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Tegels, nachtdeursteen, parket in Permo.
8: Studio Brussel.
9: Linde staat op.
8: Linde Merkel.
10: Goedemorgen en in de houding graag op deze nationale feestdag. Jij, ik en 3 andere onnozelaars die nu al wakker zijn, gaan hem samen vieren.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: Kiki samen met Kimbra. And Somebody That I Used To Know. Goedemorgen. En vive la Belgique natuurlijk. Happy Nationale Feestdag. Nele is erbij en laat dat weten in de Stubru-app. Ze is wakker, doet ook de groetjes aan alle andere onnozelaars die ook al wakker zijn. Ik zei dat net zo, hè, onnozelaars. Ja, het is toch altijd een klein beetje zo dat gevoel, hè, op de Nationale Feestdag. Iedereen ligt nog in zijn bed, maar Nele en ik zijn wakker. Tom Vissers ook, die doet ook al de groetjes in de app. Jongens, het voelt misschien een beetje onnozel dat we wakker zijn, maar laat je niets wijsmaken, want het is een heel mooi begin. Niet stom ook trouwens, wegens dit.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Ja, vandaag maak je een hele dag kans op een Full Madness Pass voor Tomorrowland. Voor jou en je plus one. Goed dus dat jij al van vroeg op je kievief bent. Die Full Madness Passen zijn namelijk wereldwijd gigantisch gegeerd. En terecht, we kunnen Tomorrowland gerust een van de uniekste spektakels in de wereld noemen. Dat eens zelf live meemaken is bucketlist materiaal natuurlijk. Vorig weekend was het al madness en volgend weekend zou jij het kunnen meemaken. Blijf aan de radio plakken vandaag en dan vertel ik jou straks wat je exact moet doen om die experience zelf te kunnen beleven en om zelf te raven op deze artiesten.

0: Sky natuurlijk. Wie daar ook opnieuw gaat staan volgend weekend is deze Schotse hitmachine.
1: Linde staat op.
2: Studio Brussel.
0: Ga

0: The Tempest Rap en Sweet Disposition. Goedemorgen. Liefde, sowieso hè. Elke morgen, altijd aan iedereen die op dit vroege uur al wakker is. Maar vandaag extra, extra veel liefde, want het is nationale feestdag. Je kijkt om je heen en je voelt je eenzaam, want iedereen slaapt nog. Goedemorgen, dag Nele.
1: Goedemorgen Linde, wat fijn dat jij op de radio bent. Ook terug West in Vrouw deze zomer.
0: Oh Nele, zeg, merci. En wel, ik zal eerlijk zeggen Nele, zo onder ons, ik ben zelf ook heel blij. Ik vind het heel leuk, ik heb er al echt van genoten.
1: Ah, dat is tof om te horen, echt waar. Okay.
0: Ja. Ja, maar nu, vanmorgen moet ik wel zeggen, voelde ik mij een beetje gejost. Want het begon anders. Hè. Dus ik rijd de parking van de VRT op. En wij hebben hier een parking. De luxe parking. Heet De Put. Dat is de exclusieve parking. Normaal gezien altijd voor de vroegste mensen. En nu vanmorgen kom ik die parking opgereden. En ik ben de allereerste. Dus ik sta daar. Ja, super gelukkig te wezen naast mijn eenzame auto op die volstrekt lege parking. Dus ik denk, wauw, wat een moment, dit moet ik even binnenpakken. Ik heb het zelfs op mijn Instagram gezet. Wauw, super, hier doe ik het voor. Tot ik plots besef, ja, natuurlijk ben je de enige op die parking. Dwaze idioot. Je bent namelijk de enige die aan het werken is vandaag. Dus ja, dat was even een zuur besef, maar toen hoorde ik jou en voor jou is het vast te prikken. Jij bent fan van de ochtend.
1: Ik ben super fan van de ochtend. De ochtend heeft enorm veel mogelijkheden altijd, in mijn hoofd dan zo. En dan sta ik super vroeg op en dan maak ik soms een lijstje van de dingen die ik dan allemaal wil doen. Maar zo een absurd lijstje. Hè, Linde, zo, ik ga mijn keuken schilderen, ik ga naar de zee rijden, daarna ga ik naar het shoppingcenter. Ik ga met mijn kinderen iets leuk doen. Dan ga ik met mijn man nog gaan eten en dan ga ik nog even met mijn moeder bellen. En ook nog, ik weet het niet, nog eens naar de kringloop.
0: Ik snap het. Je hebt het gevoel dat je de wereld aan kan.
1: Ja, en dan zo, en dan heb ik allemaal leuke plannen, leuk. En dan zo tegen 8:30 of zo,
0: het besef.
1: Dan besef van, nu moet ik er toch wel eens aan beginnen. En dan worden de kinderen wakker en dan moet het nog van alle anderen de was gekennen, terwijl de usual shit of zo. Mm-hmm. En dan tegen de middag is de helft van die plannen dan een beetje zo wat terug, weg. En zo. Dus ja, ik heb altijd het gevoel dat alles kan, als ik soms morgens vroeg opsta, voilà.
0: Ik ben ook die vrouw. Ik ben ook zo gewired. Je kan dat zo hebben. Hè. Ik krijg ook enorm veel gedaan 's morgens. Ik kan goed concentreren. Kan echt heel goed werken 's morgens. Maar goed, Nele, wat staat er vandaag op jouw lijstje?
1: Het is nog niet gemaakt, maar ik kan dat van gisteren er wel eens bij pakken als je wilt.
0: Ja, doe een keer.
1: Wacht, waar ligt het hier?
0: Ook echt goed dat dat geen lijstje in je hoofd is, maar ook echt een fysiek lijstje.
1: Ja, want het doorstrepen is belangrijk, Linde. Ja, ik zie het even niet. Maar zo uit mijn hoofd, wat stond er... Ja, het ligt hier ergens, maar... uit mijn hoofd, wat stond erop? Sowieso nog rekening betalen. En ik wou sowieso nog voortdoen mijn knutselpleitje waar ik mee bezig ben. Mijn interieur ging ik ook nog iets in doen beneden, want ik heb een studio die nog niet helemaal in orde staat. Enfin, zwart. Uh-huh. Ja, dat stond er allemaal op.
0: En ik
1: heb nog niet beslist waar het nog gaat worden voor de rest.
0: Maar het is nog vroeg, hè? Het is 6:20 begot. The world and the day is your oyster. Lieve Nele, ik wens jou succes met al jouw plannetjes. Absurd of niet absurd, ga ervoor. En geniet van jouw dag.
1: Ja, dank u.
0: Salut, hè. De wereld is aan de vroege vogels in Nele. You know it. Salut, hè.
1: Yes.
0: Ciao, kus, bye.
2: Linde staat op.
3: Studio Brussel.
0: Ik moet stoppen met Sjaalkes Buikes zeggen. Dat wordt niet meer gedaan, zeker? Ik denk dat ik daar misschien wat laat mee kom.

Harry Styles en Kiwi. Ik ben blij en extra dankbaar dat je vandaag iets van je laat horen, want het is samen dat we het gaan doen vandaag. Ook Hans laat weten dat hij wakker is en zeker al aan het werk. Hij is KBC-medewerker. Geen bank holiday vandaag. Ze zijn druk bezig met overschrijven en zo en geld tellen. Je kent dat, hè?

0: Lost Boys van Phoebe Bridgers. Een heel erg goeiemorgen. Ik krijg er al heel wat berichten voor, ja, toch wel vrij vroeg in de ochtend. Het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het dinsdag is. Niet alleen nationale feestdag, maar ook Ticket Tuesday natuurlijk. En Cas vraagt, Linde, geef je al tickets weg voor Tomorrowland? En ook Arthur is geïnteresseerd. Goedemorgen, Arthur.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent er al vroeg bij, maar tegelijkertijd ook laat bij, want jij bent op de terugweg.
1: Ja.
0: Waar heb je gezeten vannacht?
1: In Gent.
0: Oh, Gentse feesten natuurlijk.
1: Ja, maar we komen van Tiene.
0: Oh, jong. Oké. Ja, je bent niet lokaal gebleven. Je hebt echt meerdere provincies doorkruist om naar de Gentse feesten te gaan. Hoe was het?
1: Heel leuk.
0: Ja, wat heb je allemaal gedaan? Was het de eerste keer trouwens dat je naar de Gentse feesten ging?
1: Ja, eerste keer. Was top.
0: Een wereld die voor je openging. Waar heb je gezeten? Want ja, het is veel, hè, de Gentse feesten.
1: Eerst stonden we zo bij de rivier, bij de Polle. En dan stonden we aan de Vlasmarkt.
0: Polle. Ja, inderdaad. Ja, de graslei en de korenlei eigenlijk. Of polé,
1: ja,
0: in de volksmond durven ze zeggen polé. Maar als jij wil, mag jij polle zeggen, hoor. Zeker goed. Ja. Oké, dat is wel fijn, hè.
1: Leuk. De hele dag polle.
0: Oké. En het was leuk. Hoeveel punten op 10 krijgen de Gentse feesten voor jou en je vrienden?
1: 8 op 10.
0: Oké. Ja, dus boven gemiddeld toch wel, hè?
1: Ja. Maar de avond zelf is onvergetelijk.
0: Oh, maar kijk, prachtig. Alleen een beetje in mineur geëindigd, heb ik begrepen, want jullie staan nu langs de kant van de weg?
1: Niet meer.
0: Oké. Het was een klein incidentje gebeurd?
1: Ja, maar niet onverschuld.
0: Oké. Goed. Oké. Kijk, dan wens ik jullie nog een fijne terugweg. Is het nog ver?
1: Nee, we staan nu aan de kant van de weg.
0: Oké.
1: 10 minuutjes in Boutersum staan we nu.
0: Oh, kijk, Boutersum. Ja, dan ben je bijna thuis, hè. Dat is dicht bij Tiene.
1: Exact.
0: Oké. Goed. Straks heerlijk slapen. Dromen van polle.
1: Yep.
0: En mocht ik...
1: Maar eerst Ticket Tuesday.
0: Ja, voilà. Kijk, ik wou het zeggen. Blijf gefocust, want jullie zijn nu zo sterk begonnen aan de dag. Het zou jammer zijn om dat gevoel nu los te laten.
1: Exact.
0: Want het is vanmorgen dat het gaat gebeuren, Arthur. Sowieso. Ja. Salut, hè?
1: Ja.
0: De groetjes in Tiene. Ciaokes. Oh, ik doe het weer. Salut. Bye.
2: Linde staat op.
3: Studio Brussel.
0: Ciaokes, bikes. In de 90s was dat een ding, hè?

0: en Shotgun. Goedemorgen, kan je niet warm genoeg maken voor het volgende spel?
1: Studio Brussel. Linde staat op. Sneller dan de zang.
0: In één zin uitgelegd. Nog voor de zang begint, moet jij het nummer raden. Je krijgt dus de intro, de tijd om het liedje te raden. Gisteren deed Danny dat in een flitstijd. 2 seconden of zo had hij nodig. Benieuwd of Luna vandaag ook zo razendsnel uit haar bed is gekomen. Goedemorgen, dag Luna.
2: Goedemorgen.
0: Ik durf te zeggen dat jij een enthousiaste jonge dame uit Deerlijk bent.
2: Dat kan kloppen, ja,
0: dat is
2: inderdaad.
0: Helemaal juist. En ook een enthousiaste vroege dame. Waarom ben jij zo vroeg al wakker?
2: Wij zijn vandaag in Amsterdam, dus wij starten de vroeg aan de dag om alles te gaan bezichtigen.
0: Amai, je bent echt een heel enthousiaste tripper.
2: Ja. Altijd waar.
0: Mooi. Ik zou denken, ja, zo weekendje weg, lekker uitslapen, maar dat zit er niet in bij jou. Wat staat er op de planning?
2: Wij gaan vandaag eerst nog een keer in de voormiddag naar Amsterdam zelf. En dan gaan we eerst doorrijden naar Volendam.
0: Oké, kei tof. Kijk, ik wens jou daar alvast heel veel plezier mee. Maar misschien eerst gewoon dit spel winnen. Dat zou een prachtig begin van de dag zijn. Ben je er klaar voor?
2: Ja, helemaal.
0: Oké, goed. Ik root voor jou, hè. Jij kan dit, dat voel ik op alle mogelijke manieren. Hier gaan we, dit is jouw opgave.
2: One More Time van Daft Punk.
0: Maar zegt ze zelfverzekerd. Luna, sorry.
2: Ja.
0: Jij ziet dat niet, want het is radio, maar ik buig diep voor jou. Heel diep. Jij bent de muzikale koningin van de dag en die is nog maar net begonnen en je hebt jouw soevereiniteit al bewezen. Magistraal was het. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik vond het wonderlijk. Jouw dag is goed begonnen. De groetjes daar in Amsterdam, in Volendam, in heel Nederland. Prachtig gedaan. Salut, hè.
2: Ja, ik doe. Dag.
0: Bye. Dag. Linde staat op.

0: Wonderlijk prachtig nummer. Ring Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Het is zeker en vast de moeite om te blijven luisteren vanmorgen. Niet alleen voor de enorm leuke sfeer. Maar die Tomorrowland pas natuurlijk, dat blijft ook jeuken. Hè?
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
6: Met de superplusdeals van Delijze gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in iets fris.
9: Een pasta salade met pruimtomaten?
10: Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
8: Ja, dat past daar voor mij.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze.
9: Nee, met het leven.
11: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. Goedemorgen, het is 7 uur.
12: VRT Nieuws.
0: Hier is Melina Verbeek.
13: Het vuurwerk in Brussel vanavond gaat door. Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de nationale feestdag vandaag mag doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. Volgens de brandweer zijn er nauwelijks risico's. Onlangs veroorzaakte vuurwerk op het feest voor het 250-jarig bestaan van de VS nog lichte schade aan het dak van een gebouw in het Jubelpark in Brussel. Maar dat was een vuurwerk op lage hoogte, zegt de Brusselse brandweer, en dat van vanavond niet.
14: Het vuurwerk is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden, dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark, zodanig dat er geen schade aan de gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij, er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd en dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
13: In Verwaanval in het zuiden van de provincie Namen is de natuurbrand onder controle. Die brand ontstond gisteren namiddag. Het vuur verspreidde zich over een steile helling door de droogte, maar de brandweer kon het indammen aan de rand van een weg. Er is zo'n 2 hectare natuur afgebrand. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen gisteravond de thuiskomst van hun nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen voetbal geworden. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden in een open bus door de straten van Madrid. Aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
15: Somos campeones del mundo!
13: In Spanje dus. De Wereldvoetbalbond FIFA start een onderzoek naar wat er net na de WK-finale is gebeurd. De Argentijnse speler Paredes viel enkele Spaanse spelers aan. Hij greep ook iemand naar de keel. Hij kan mogelijk geschorst worden. En in het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat is al de 10e nacht op een rij. Er zijn opnieuw militaire commandocentra en raketlanceerders geraakt. Iran heeft daarop Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein aangevallen. In de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning heeft het schip wel veilig kunnen verlaten. Afwisselend zon en wolken vandaag en tot 25 graden. Morgen en donderdag wordt bewolkt, met hier en daar ook kans op wat lichte regen. En dan zo'n 23 graden.
11: Studio Brussel.
2: Linde staat op.
11: Linde Merkel.
0: Goedemorgen, bonjour à tous, vive la Belgique. Vive alle mensen die al wakker zijn en vive Stromae aussi.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Toeslemem van Stromae. Goedemorgen. En felicitations op een manier. Ook voor jou, want het is nationale feestdag vandaag.
1: Studio Brussel.
2: Linde staat op.
0: En op deze 21 juli zou een van je vragen kunnen zijn. Gaat Remco Evenepoel op deze dag iedereen in Belgische frietjes rijden tijdens de individuele tijdrit in de Tour? Ik ga het straks vragen aan mijn sportsabestie Maarten van Gramberen. Mocht jouw vraag vandaag zijn, wat ga ik in godsnaam doen? Dan is mijn gouden tip, ga naar het Jubelpark in Brussel. Daar kan je zoals elk jaar genieten van gratis concerten en dit jaar onder andere op het podium daar, omdat het kan. En Average Rob, Ned Sky en de vrouw die overal tegelijk lijkt te zijn deze zomer.

Monkeys and Crying Lightning in de categorie dingen die mij blij maken vanmorgen. Het feit dat jij al wakker bent. Het feit dat ik straks iemand heel gelukkig mag maken met een Tomorrowland Full Madness Pass. Daar vertel ik je straks meer ook over. En ook wel de Duitse koffiekoeken die Dries mij heeft doorgestuurd in de Stubru-app. Een foto dan, hè. Ze lijken op uit de kluiten gewassen schnitzels, maar het zijn werkelijk boterkoeken. Bedankt voor dat sfeerbeeld van op jouw vakantie, Dries. Hier is Another samen met 54 Ultra. En talk to you. Goedemorgen.

0: Chapel Roan en Good Luck Babe.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

Dua Lipa en I Don't Give a Fuck. Ergens in de Alpen is onze meest gespierde sportavondette Maarten van Gramberen aan het cirkelen rond Lac Le Mans. Hij doet daar zijn morning workouts. Straks gaat hij die even onderbreken, zodat we kunnen kletsen over de Tour de France. Maar... voor deze man zitten we al maanden op het puntje van onze plastieke stoel. En morgen is het eindelijk zover. Want dan komt hij naar het Koning Boudewijnstadion. Ik heb het over Bad Bunny natuurlijk. Eén van 's werelds grootste mannelijke solo-artiesten. Hij heeft een mega succesvolle tour achter de rug. Je zou kunnen zeggen... Bad Bunny lijkt niet te stoppen dit jaar, maar hij gaat stoppen. Zijn allerlaatste stop zelfs is in ons land. Hij brengt zijn grootste hits, neemt ook La Casita mee, een roze huis dat hij meesleept op het podium. In februari won hij nog Album of the Year op de Grammys met zijn ode aan het Puerto Ricaanse leven, Debí Tirar Más Fotos, oftewel ik had meer foto's moeten nemen. En dit is daar de titeltrack uit. Bad Bunny.

0: Bad Bunny. Maarten van Gramberen, jij had er nog nooit van gehoord, hè?
1: Ja, dat is erg, maar we zijn allemaal vakidioten. Dus ik had er eigenlijk niet van gehoord.
0: Maar dat is niet erg. Dat is echt niet erg. Zolang jij mij maar van alles kan vertellen over de Tour de France, ben ik heel content. Dat is voor zo meteen. We gaan eerst even luisteren bij Melina. Want vanavond vuurwerk te zien in Brussel.
2: Ja, op veel plaatsen is het vuurwerk voor deze nationale feestdag afgelast door de droogte. Maar in Brussel gaat het dus wel door, in het Jubelpark. De Brusselse brandweer zegt dat er amper risico's zijn. Onlangs was er lichte schade aan een gebouw in het Jubelpark na het vuurwerk van het verjaardagsfeest van de VS. Maar dat was vuurwerk op lage hoogte, zegt de brandweer. En dat van vanavond is veel hoger en daardoor blijkbaar ook veiliger. En de Wereldvoetbalbond FIFA start een onderzoek naar wat er net na de WK-finale is gebeurd. Spanje won die van Argentinië. Maar net na de match viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan. Hij greep ook iemand naar de keel. De FIFA zou hem kunnen schorsen.
0: En het weertje?
2: Afwisselend zon en wolken vandaag en tot 25 graden.
0: Dankjewel. Studio Brussel. Linde, staat op. En dan over naar de man met de mooiste spieren van heel de Tour de France. Dag Maarten van Gramberen.
1: Linda, goedemorgen. Ik sta hier nu naast een wei met schapen. Het zijn allemaal bruine schapen, geen zwarte. Voilà, ik weet niet of je ze hoort, er was er een flink geluid aan het maken. Ik sta naast een schapenwei.
0: Ja, ik hoor ze voorlopig nog niet. Maar zeg, ja, okay, je bent op een prachtige plek. Hè. Je bent aan de voet van de Alpen.
1: Juist. Lac Léman. In de volksmond wordt dat meer van Genève genoemd. Maar eigenlijk moeten we Lac Léman zeggen. Ik denk dat het wel 200 kilometer is om er volledig rond te lopen. Dus dat heb ik niet gedaan, maar het is aan de voet van de Alpen. Tijdrit vindt plaats in de buurt van, niet echt aan het meer. Het meer zullen we wel eens in een helikopterbeeld zien. Maar volgende week zitten we opnieuw zeker 3 lange dagen in de Alpen. Dus die zijn vlakbij, want ik zie de Alpentoppen daar voor mij.
0: Gisteren inderdaad rustdag. Vandaag, je dropt het al, individuele tijdrit vandaag. Ik vind dat altijd heel tof om naar te kijken. Dat is spannend.
1: Ja, dat is spannend. Ook al proberen ze in de Ronde van Frankrijk minder en minder tijdritten te leggen. En dat is omdat ze toch merken dat de kijkcijfers minder zijn als er een tijdrit plaatsvindt. Mensen hebben dan toch zoiets, ja, ik zie die wel één voor één, maar ik zie weinig strijd. Ook al is het spannend. En zeker in een derde week tijdrit, want dan gaat het tussen de klassementsmannen. Zeker spannend, maar vroeger waren er vaak 2 tijdritten van om en bij de 50 kilometer. Dit is er eentje van Ocharme 26 kilometer. Ja. En voor iemand als Remco Evenepoel zou het natuurlijk goed zijn dat er een zeer lange tijdrit in zit, want hij is zo goed in de strijd tegen de tijd.
0: Ja, wel, ik weet zeker dat de Belgische kijkcijfers liever wel zullen pieken rond een uur of 5, want dan ongeveer komt hij in actie, hè?
1: Juist, dan is het Remco Evenepoel als voorlaatste, staat tweede in de stand. Ze starten dus omgekeerd dan het klassement. En dan heeft hij er nog eentje achter zich. En dat is Tadej Pogacar. En dat wordt wellicht ook zijn grootste rivaal. Pogacar is iemand die in de Ronde van Frankrijk altijd ongelooflijk goede tijdritten kan neerzetten. Vorig jaar in Caen een relatief vlakke tijdrit. 33 kilometer. Pogacar eindigde op maar 16 seconden van Remco Evenepoel. En wat ook meespeelt, Linde, we zitten in de derde week. Dan speelt en rijdt vermoeidheid ook mee. Dat is iets totaal anders dan als je één aparte tijdrit zou hebben op een wereldkampioenschap of zo. Dus daar moeten we zeker rekening mee houden. Pogacar wordt de grootste concurrent van Evenepoel.
0: Ja, nu, als we eergisteren liever mochten kijken naar die beentjes van Remco Evenepoel, die draaiden wel redelijk vlot rond, vond ik.
1: Ja, hij deed dat heel goed en hij is er ook heel hard mee bezig. Met dat tijdrijden gisteren, om 10:30 is hij vertrokken aan zijn hotel, want voor die renners is het uiteraard geen rustdag. Auto ingestapt, meteen naar het parcours geweest, alles nog eens gaan verkennen. Ze zijn er maniacaal mee bezig met de ploeg van welke banden gaan we kiezen, welke voorblad, welke versnellingen, welke positie gaan we helemaal aannemen, afhankelijk van de wind en dat soort dingen. Dus ze zijn er maniacaal mee bezig. Maar je hebt nog altijd wel de tegenstand van Pogacar. Ja. Daar moeten we echt rekening mee.
0: Gisteren was rustdag. Ik zag op Instagram dat jij je was hebt gedaan. En ik was blij, want ik weet, jij met al je workouts tijdens die tour, jij moet een fameus vieze meurende sportzak met jou meesleuren om te
1: Ik steek die loopkleren wel in een aparte zak, dat klopt. Maar elke keer als ik een sport heb, neem ik die kleren mee in de douche en was ik die uit. Dan doe ik daar de zeep of shampoo op, schuur ik dat, schrob ik dat en dan leg ik dat te drogen in de auto. Of als we ergens stoppen, leg ik dat op de motorkap, want die is dan bloedheet en dan droogt dat zeer snel. Maar na 2,5 weken is dat systeem niet helemaal sluitend en is er toch soms wel een echt wasje nodig. En dat ben ik dus gisteren met een paar collega's gaan doen.
0: Amai, wil je vandaag, als je ze ziet, mijn enorme respect betuigen aan de mensen die met jou in de auto zitten na zo
1: een aantal weken. Ik ruik echt ook zo fris, Linde. Ik heb veel deo bij, ik heb parfum bij. Dat gebruik ik ook altijd. En die kleren, ja, ze ruiken echt niet. Ik zweer het je, ze ruiken niet.
0: Ja, ik maar weet dat jij een man met een... Ik weet, jij bent een man met de grootste toilettas die ik ken. Dus ik twijfel niet aan het feit.
1: Voilà. Heb jij mij al weten stinken tijdens de tour?
0: Nee. Okselfris. Goed, geniet van jouw tijdrit vandaag. Hoe ga jij dat beleven? Wat ga jij doen?
1: Ik ga op de motor zitten. Ik ga 20 meter achter Remco Evenepoel kunnen rijden. Dus ik ga hem kunnen beschrijven voor de radio en voor televisie. Ik zit er vlak bij en ik heb al 2 keer achter hem gereden wanneer hij een tijdrit won. Het is zeer indrukwekkend om te zien. Je ziet die rug niet bewegen, alleen die beentjes. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. En maar vlammen en maar knallen. Het is fantastisch om te zien.
0: Wat een zotte job heb jij toch. Bijna even zot als jouw toiletzak. Salut, dag Maarten.
3: Studio Brussel.
0: Hier is Fleetwood Mac met Don't Stop. Dat is nog eentje voor Maarten, hè. Die doet waarschijnlijk nu nog een tourke. Langs dat meer. Goeie song voor daarbij.

0: Union fait la force op deze 21 juli. Sylvie Kreusch en Romeo Elvis straks. De leukste manier om op het podium van Pukkelpop te belanden. Samen met Eefje de Visser.
1: Krammerok op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Celeste, C-Met, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, krammerok.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ghosty, Post Malone en Circles. Goedemorgen, de festivalzomer is in volle zwang.
1: Studio Brussel. Brussel. Linde, staat op.
0: In volle zwang. Ja, zo zeggen ze dat toch, hè? Klinkt nu zo plots zo raar uit mijn mond. Maar als artiesten naar een festival gaan, dan durven ze al eens graag een specialeke doen. Ik apprecieer dat altijd. Het mag soms al een keer iets meer zijn of iets anders. Eefje de Visser is duidelijk ook op iets aan het broeden. Ze heeft een leuk plan voor haar shows op Lowlands in Nederland en op Pukkelpop bij ons.
2: Wij zijn op zoek eigenlijk naar mensen die in het publiek staan en die fan zijn en die mijn muziek kennen en die het leuk zouden vinden om een keer mee een eenvoudige choreo uit te voeren met ons op het podium.
0: Dit vertelde ze gisteren bij Onze Zoek dus. Een kleine 20-tal fans die met haar op het podium willen dansen. Deze festivalzomer. Zo simpel als dat. Toch een unieke ervaring lijkt mij. Je hoeft geen professional te zijn. Gewoon veel goesting is voldoende.
2: Professioneel mag, maar je hoeft helemaal niet. We hebben ook een test gedaan. Dat was met zelfs iemand die helemaal geen ervaring had, die bassist is. En dat lukte ook. Dus het is echt heel te doen voor eigenlijk bijna voor iedereen.
0: Eefje heeft op haar socials een filmpje gepost met de choreo die gedanst zal worden daar op Pukkelpop en op Lowlands. Je kan dus al even gaan kijken of het iets voor jou is. Kan je je vinden in de moves. En als je denkt, wel ja, dan vind je daar ook een link met een formulier en de plek om een auditiefilmpje door te sturen. Als je dat voor het einde van deze maand doet, dan haal jij binnenkort misschien samen met Eefje jouw beste moves uit de dansschuif op die podia van Pukkelpop en Lowlands. Je kan alles oefenen.
1: Studio Brussel. Brussel. Linde staat op.
0: Oefenen op deze O van Eefje de Visser.

0: Kick at the Disco en Nine in the Afternoon. Ja, ja, ja, het is zomervakantie, zeer zeker. Iedereen doet het lekker rustig aan, want ja, het is nationale feestdag vandaag. Luwer dan luw dus, maar don't be fooled. Guillaume de Koning vraagt het hier al in de Stubru-app. Welke tickets kunnen er gewonnen worden vandaag?
1: Studio Brussel.
2: Tuesday. Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Wel, Guillaume, jij maakt vandaag kans op een van de meest gegeerde festivalpassen ter wereld. Namelijk een Full Madness Pass voor twee personen voor Tomorrowland. Daar wordt wereldwijd voor in de rij gestaan. En wij gooien die hier vandaag gewoon in de groep aan jou om te vangen. Dus hou je gsm in de hand. Ik ga je straks vertellen wat je moet doen. Maar ik weet één ding heel goed. Jij kan dit weekend mogelijk gaan feesten op deze Netsky op Tomorrowland.

Let Me Hold You. Binnenkort is he holding a little baby, hè? Want Daddy-o Netsky die kondigde vorig weekend aan dat hij vader wordt. Hij is erbij op Tomorrowland, ook volgend weekend. Straks dus alles wat jij moet weten om naar Tomorrowland te gaan, dankzij die superchique Full Madness passen. Dit zijn nog Kings of Leon en Radioactive.

0: vanavond op VRT1.
1: Ik ben super gelukkig. Ik heb echt het leven waar dat elk klein meisje van droomt. Dus ja, wat is het probleem dan?
0: Op VRT1 in Eyecatchers lacht het leven Babs voorlopig nog toe. Op VRT Canvas onderzoeken we de wereldberoemde Sphinx in Ancient Superstructures. En op VRT Max kan je er een filmavond van maken met de thriller The Report. Veel kijkplezier.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: Het is 8:00. Goedemorgen.
7: VRT Nieuws.
6: Melina Verbeek.
8: De Brusselse brandweer staakt 24 uur lang. De vakbonden protesteren zo tegen het personeelstekort en de hoge werkdruk. Dringende interventies blijven wel verzekerd. In de kazernes is er een minimale dienstverlening waarvoor personeel is opgeroepen, zegt Walter Driew van de Brusselse brandweer.
9: Gisteren werden er opvorderingen verspreid in samenwerking met de geïntegreerde politie bij het stakend personeel thuis. Dus die zijn officieel opgevorderd en worden verzorgd om naar de kazerne te komen om in dienst te verzekeren. Dus dat zijn zeker geen stakingsbrekers. Die zijn officieel opgevorderd, ze hebben geen andere keus.
8: De Brusselse brandweer heeft na een risicoanalyse ook beslist dat het vuurwerk in Brussel voor de nationale feestdag mag doorgaan. Er zijn genoeg veiligheidsmaatregelen genomen, zegt de brandweer. Gisteravond was er opnieuw Bal National in Brussel, traditioneel de avond voor de nationale feestdag. Het is een gratis volksfeest met optredens waar elk jaar veel volk op afkomt.
10: Ik wou genieten met anderen. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
11: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il y a rien de plus beau.
12: We hebben dat gezien op internet en we vinden het leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
13: Iedereen danst mee, iedereen doet mee.
8: Als je een huis of appartement verhuurt op de privémarkt, kan je vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater gezegd. Als verhuurder kan je vanaf dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen, met een maximum van €37.000. Er zijn wel voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. De woning moet ook aan alle normen voldoen en de huurprijs is gelimiteerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten. Dat is al de 10e nacht op een rij. Er zijn opnieuw militaire commandocentra en raketlanceerders geraakt. Iran heeft dan weer Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein aangevallen. In de zeestraat van Hormuz is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning heeft het schip wel veilig kunnen verlaten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen gisteravond de thuiskomst van hun nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden in een open bus door de straten van Madrid. Aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
14: Somos campeones del mundo!
8: Wereldkampioenen dus. De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar wat er net na de WK-finale is gebeurd. De Argentijnse speler Paredes viel enkele Spaanse spelers aan. Hij greep ook iemand naar de keel. Hij kan mogelijk geschorst worden. Afwisselend zon en wolken vandaag en tot 25 graden. Morgen en donderdag bewolkt met hier en daar ook kans op wat lichte regen. En dan halen we zo'n 23 graden.
6: Het zal je verbazen, maar op de weg is alles rustig.
15: Ritchie.
16: Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend.
6: Ritchie.
17: Studio Brussel.
18: Linde staat op.
17: Linde Merkel.
6: Pure madness en meer hier het komende uur. Ik heb dat pop voor je. Fred Again en de nieuwe Queens of the Stone Age.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

0: Get a Love. Heel erg. Goedemorgen en jou hoor.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Weekend 1 is nog maar net achter de rug en het is al aftellen naar het tweede weekend. En dan heb ik het natuurlijk over Tomorrowland. Het dancefestival dat iedereen ooit in zijn leven toch al minstens één keer moet meegemaakt hebben. Enfin, je moet niks, hè, maar het is wel plezierig. Een unieke wereld, gecreëerd in het pittoreske boom voor een beleving vol beats. En jij kan daar dus bij zijn. Je maakt vandaag op Studio Brussel de hele dag kans op een full madness pass voor Tomorrowland, voor jou en jouw geprefereerde plus one. Wat moet je daarvoor doen? Nu de app van Studio Brussel nemen en Tomorrowland sturen plus de reden waarom jij daar dit weekend absoluut bij wil zijn. Als je dat nu stuurt, dan zou het kunnen dat je binnen een kwartiertje wel eens telefoon krijgt van mij. En dan zou ik ervoor zorgen dat ik dat telefoontje zeker opneem, want dan spelen we een spel waarmee jij jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland kan verzilveren. En wie weet, dans jij wel dit weekend op The Blessed Madonna.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.

0: Yardi is samen met Nelly Furtado en Hot and Fun. Er komen rook in alle kleuren en glinsters uit onze Stubru-app. Komt natuurlijk door de vele berichtjes die daar binnenkomen voor Ticket Tuesday. Dat stroomt hier binnen. Heel wat mensen die graag zelf de magic van Tomorrowland willen proeven met een full madness pas. Michel uit Lier stuurt: wat moet ik precies doen? Hoe kan ik aan die tickets voor Tomorrowland geraken? Wel, Michel, het is heel simpel. Je stuurt Tomorrowland naar onze Stubru-app. En de reden waarom je erbij wil zijn in die app. Dus wil ik dat allemaal lezen? Binnen een dikke 10 minuten zullen er twee mensen tegen elkaar strijden.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Maar eerst onze hotshot. En dat is de nieuwste van Queens of the Stone Age. Easy Street heet hij. En het is een meer akoestische en rustige Queens of the Stone Age die we hier horen. Toch akoestischer en rustiger dan we gewend zijn. Een soort nieuwe era, als het ware. Dat vertelde onze collega en kenner Thomas Michiels van Radar.
2: Queens of the Stone Age kan alles. Geef ze een vurige rockshow, dan gaan ze met verven binnenkoppen. Maar ze kunnen het ook helemaal klein maken en gewoon precies recht in je ogen kijken en zo hun nummers brengen alsof je rond een kampvuur zit samen met hen. En dat is ook bij deze nieuwe Easy Street het geval.
0: Ik geef toe, rond een kampvuur met Josh Homme, daar zeg ik geen nee tegen. Hij kon, Thomas, kon die Josh Homme ook spreken over dat nieuwe nummer. En in dat interview zegt Josh het zelf. Je hoort dat het nummer af en toe heel bewust vertraagt.
3: There's one moment in the song where you can clearly tell it's slowing. And I just love that moment because it's the equivalent of saying, ah, oh, it's okay. Nothing is perfect. What's the point of having scars if you can't tell the story behind them?
0: Nothing is perfect. Maar deze ochtend met jou, dat zou hier zomaar wel even perfect kunnen zijn. Zeker met een soundtrack als deze Easy Street van Queens of the Stone Age.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot. If you need me, come and see me on Easy
1: Street. Queens of the Stone Age, Easy Street.
5: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

0: Lekker met de mannen van Queens rond het kampvuur. En straks lekker met de meiden dansen op Merel.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

de zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood. Lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood. Lekker met de meiden knotje. Lekker even

Merel, lekker met de meiden. Ik wil de stress nu niet noodloos opvoeren, maar toch nog één nummer. En dan bel ik twee luisteraars die mogen strijden om een full madness pas voor weekend 2 van Tomorrowland. Dit is Back.

0: is bijna 8:30. Hey Melina. In Brussel staakt de brandweer?
1: Ja, de Brusselse brandweer legt 24 uur lang het werk neer tot 8 uur morgenochtend. Ze protesteren zo tegen het tekort aan personeel en de hoge werkdruk. Er is wel een minimale dienstverlening in de kazernes. Daarvoor is personeel opgevorderd. En als je een huis of appartement verhuurt op de privémarkt, kan je vanaf volgend jaar een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Er staat wel een maximum op dat bedrag en er zijn ook enkele voorwaarden. Zo moet je die woning bijvoorbeeld minstens 3 jaar verhuren.
0: Feest in Brussel vandaag onder een zonnetje.
1: Geen drasje nationaal alleszins. Wel zon en wolken vandaag en tot 25 graden.
0: Dankjewel. Vrijdag is het weer zover. Dan start de magic, de mystery en de bonkende beats van Tomorrowland all over again. Je kan dit weekend de Tomorrowland Mainstage live zien op VRT Max. Natuurlijk, dat kan zeker. Je kan daar alles volgen. Maar het live meemaken, dat kan ook. Dankzij Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Tuesday. Luister vandaag naar Studio Brussel.
3: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: De hele dag maak je hier kans op die Full Madness Pass voor jou en jou plus één. De eerste battle is om. Er wordt gestreden voor een eerste pas door Cas. Dat rijmt, dus dat is al leuk begonnen. Dag Cas.
4: Goedemorgen. Hey, hey.
0: Jij klinkt al zenuwachtig, Cas.
4: Ja, zeker. Super zenuwachtig.
0: Waarom wil jij zo graag naar Tomorrowland?
4: Vorig weekend heb ik tickets proberen te kopen via Facebook, maar ik ben eigenlijk gescamd geweest voor €200.
0: Oh.
4: Door neptickets, ja.
0: Ouch. Oh, yes. Dat is heel, heel, heel pijnlijk. En je wilde daar nogthans iemand leuk plezier mee doen?
4: Jazeker, mijn prachtige vriendin, ja, Inzatje.
0: Oké. Okay. Oh, en nu heb je op de radio al gezegd dat ze prachtig is. Dus mijn hart heb je al natuurlijk.
4: Oh.
0: Maar natuurlijk, Cas, jij weet ook, jij bent niet de enige die wil gaan. En ook
4: nee,
0: niet
4: tuurlijk.
0: De enige met een leuke partner. Want Shani is hier ook. Dag Shani.
5: Hallo.
0: Wat is jouw speciale reden om zo graag naar Tomorrowland te gaan?
5: Ja, met een vriend die verjaart de 25e. Dus los in het tweede weekend van Tomorrowland.
0: En jouw vriend is ook prachtig?
5: Sowieso.
0: Twee mooie kandidaten met twee prachtige partners. Lieve Cas, lieve Shani. Let the madness begin, we gaan spelen. Het zit zo. Jullie krijgen zo dadelijk één fragment te horen van een artiest die op de line-up van Tomorrowland staat. Luister aandachtig, want het fragment begint traag en versnelt dan geleidelijk. Als jij denkt te weten welke artiest je hoort, roep dan zo snel mogelijk je eigen naam. Jij mag dan een gok wagen, maar denk daar heel goed over na. Want gok je juist, dan is die Full Madness pas voor jou feest, voor jou en je partner. Maar gok je fout, dan gaat de pas sowieso naar je tegenspeler. Euforie en wanhoop lagen nog nooit zo dicht bij elkaar als in dit spel. Je hoort het. Is alles duidelijk?
4: Yes.
5: Ja.
0: Oké. Okay. Duidelijk voor allebei. Goh, ik ben zelf zenuwachtig. Daar gaan we. Nog één keer herhalen. Roep je naam als je weet wie dit is.

0: Shani.
1: Shani, ik hoor jou. Je hebt als eerste jouw naam gezegd. Wie is dit? Ja. Wie hoor jou? Wie hoor jij?
0: Lost Frequencies.
1: Ben je daar zeker van?
0: Ik ben zeker.
1: Shanitje.
0: Ja?
1: Jij gaat naar Tomorrowland! Oh, Kas, dat wil zeggen dat ja, jij en je prachtige vriendin voorlopig nog even thuis blijven. Maar vergis je niet, nog een hele dag maak je kans op een Full Madness Pass. Dus wacht je kans opnieuw, Kas, dat zou ik zeggen. Oh, Shani, ik ben zo blij voor jou.
0: Oh, thank you.
1: Amai, is jouw prachtige vriend aan het luisteren? Is die naast jou?
0: Nee, die ligt nog in zijn bed.
1: Die ligt nog in zijn bed. Dan stel ik voor, ligt die ver?
0: Ja, want ik ben op mijn werk.
1: Oh, oké, goed. Dan stel ik voor dat je hem nu wakker belt op deze prachtige dag die de nationale feestdag is. En dat je hem heel erg gelukkig maakt met dit cadeau. Salut, hè. Veel plezier.
0: Dankjewel.
1: Doei. Dag, Shani.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
2: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten. Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Studio Brussel, live.

0: ACDC en Thunderstruck. Is er nog een kans om naar Tomorrowland te gaan? Lees ik in de app zeker. Heel de dag naar Stubru blijven luisteren. Je maakt nog kans op een Full Madness pas en sowieso hoef je niks te missen van Tomorrowland. Stubru is er een heel weekend bij en op VRT Max kan je ook meekijken naar de mainstage op dat magische Tomorrowland. Zit jij in een ander magisch land, dan wil ik dat ook graag horen.
1: Studio Brussel. Studio Brussel. Worldwide.
0: Want elke dag zoek ik iemand die over de landsgrenzen heen aan het luisteren is naar Studio Brussel. Een dedicated luisteraar die Stubru niet kan lossen op vakantie. Laat het even weten in de app waar jij luistert. En dan trakteer ik jou straks misschien wel op een plaats.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Edward Sharp zingt van Take Me Home. Maar we gaan Nathalie gewoon nog even laten zijn waar ze is. Het is waar, hè, Nathalie? Nathalie? Ah, hier ben jij. Wacht, hallo?
1: Ja,
0: we gaan jou nog even laten waar je bent, hè?
1: Oké.
0: En dat is in?
1: In Sofia. In Sofia.
2: Studio Brussel. Studio Brussel. Worldwide.
0: Sofia, Sofia. En dan spreken we over het land. Wacht, help mij.
1: Bulgarije.
0: Ja. Jazeker.
1: Ja,
0: amai.
1: Klopt.
0: Een voor mij niet echt super gekende regio. Het is niet dat ik jou restauranttips of zo ga kunnen geven, Nathalie.
1: Maar ik ook niet, want ik ben niet zo'n fan van het eten.
0: Nee?
1: Wat, ik... Dus ik heb geen restauranttips.
0: Oké, ik stel mij goulash voor of zo.
1: Ja, ze hebben vooral hele lekkere bakkerijen.
0: Oké, dat is al
1: heel
0: goed.
1: Veel brood gegeten. Ja.
0: Oké,
1: okay, ja.
0: Dus Nathalie houdt niet van het Bulgaarse eten, maar wat heeft jou wel naar daar getrokken? Wat is daar allemaal te zien?
1: Ik heb eigenlijk drie hoofdsteden gedaan. Sofia is mijn laatste stop geweest. En ik ben gewoon fan van de Balkanlanden. Ook de communistische bouwstijl, dus dat brutalisme vind ik ook fantastisch mooi. Uh-huh. En de prijs. De prijs is zeker ook niet onbelangrijk. Ja. Dus mooi weer.
0: Dat is zo'n cliché, hè, dat het daar dan inderdaad wat goedkoper reizen is, maar dat klopt.
1: Dat klopt, ja. Dat klopt absoluut. Ja.
0: Wat maakt die Balkanlanden voor jou dan zo aantrekkelijk, naast de brutalistische bouwstijl?
1: Ik kan dat eigenlijk niet goed uitleggen. Dus ik ben vorig jaar in Belgrado geweest en daar heb ik dan een beetje de smaak te pakken gekregen. En heb ik beslist om dat dit jaar opnieuw te doen, maar dan een beetje uitgebreider. Dus ja, ben fan.
0: Oké, okay. Heerlijk. Goed, dan zou ik zeggen, geniet er daar nog van. Je blijft wel luisteren naar Studio Brussel.
1: Ja, op de busritten en zo, dan luister ik Studio Brussel.
0: Ja, en dat zijn lange busritten waarschijnlijk.
1: Ja, de afstanden zijn hier wel redelijk groot als je een uitstap wilt doen of zo.
0: Ja. Welk nummer mag ik voor jou spelen, lieve Nathalie?
1: Wel, ik ben nogal een fan van Mumford & Sons, dus welk liedje maakt eigenlijk niet uit.
0: Oké, fan van het eerste uur?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar er is nog een laagje bijgekomen sinds Werchter.
0: Oh, jij was erbij op dat magische concert waar ook Pommelien plots haar présence maakte.
1: Ja.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat moet wat geweest zijn. En dan is de liefde toch nog een beetje vergroot als dat al mogelijk was.
1: Ja, inderdaad.
0: Nathalie, geniet nog van jouw reis, van de brutalistische bouwstijl en van de hele lange busritten met Studio Brussel in jouw oren. Salut, hè?
1: Dag.
0: Doei.

De liefde van Nathalie voor Marcus Mumford en zijn vrienden werd alleen maar groter op Rock Werchter. En ik denk dat dat voor menig een ook zo was na het optreden van The Haunted Youth op datzelfde Werchter. Daar was iedereen ook zo laaiend enthousiast over. Dit is Forget Me.

0: Strangers van Kenya Grace.
1: In Nederland, Italië, Frankrijk of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: 9 uur, goedemorgen.
6: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
7: De Brusselse brandweer staakt. De nachtploeg van de Brusselse brandweer heeft om middernacht spontaan het werk neergelegd. Normaal startte vanochtend om 8 uur een 24 uur staking, maar die is dus vroeger gestart en kan ook langer duren. Met die staking protesteren de vakbonden tegen het tekort aan personeel en de hoge werkdruk. In de kazernes is er wel een minimale dienstverlening, er is personeel opgevorderd en er zijn ook extra maatregelen genomen, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
8: In samenwerking met het Rode Kruis van Vlaanderen, Wallonië en Brussel gaan er vrijwilligers van het Rode Kruis opkomen om onze ziekenwagens te bemannen. Er is contact opgenomen met de 34 Belgische hulpverleningszones, ook met de vraag om voertuigen, autopompen, autoladders plus het personeel ter beschikking te stellen.
7: De Brusselse brandweer heeft na een risicoanalyse ook beslist dat het vuurwerk vanavond in het Jubelpark voor de Nationale Feestdag mag doorgaan. In Blankenbergen aan de kust is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat zou gebeurd zijn na een discussie in een frituur, schrijft het nieuwsblad. De man zou boos geworden zijn omdat hij niet naar het toilet mocht gaan. Hij zou een medewerker van de frituur geslagen hebben en die zou daarop een mes hebben genomen en de man hebben achtervolgd op straat waar hij hem neerstak. Er is een verdachte opgepakt, zegt de politie. Als je een huis of appartement verhuurt op de privémarkt, kan je vanaf volgend jaar een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, gezegd. Als verhuurder kan je vanaf dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen, met een maximum van €37.000. Er zijn wel voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden, moet ook aan alle normen voldoen en de huurprijs is gelimiteerd. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen gisteravond de thuiskomst van hun nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen voetbal geworden. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden in een open bus door de straten van Madrid. Aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
9: Somos campeones del mundo!
7: De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar wat er net na de WK-finale is gebeurd. De Argentijnse speler Paredes viel enkele Spaanse spelers aan. Hij greep iemand naar de keel. Hij kan mogelijk geschorst worden. En het Amerikaanse leger heeft al voor de 10e nacht op een rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten. Er zijn opnieuw militaire commandocentra en raketlanceerders geraakt. Iran heeft dan weer Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein aangevallen. In de zeestraat van Hormuz is ook opnieuw een olietanker geraakt. Zon en wolken vandaag en tot 25 graden. Morgen en donderdag bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. En dan zo'n 23 graden.
3: Natuursteen, parket, Impermo.
5: Studio Brussel.
1: Linde staat op.
5: Linde Merkel.
0: Goedemorgen, de festivalroulette staat hier al te ratelen van de voorpret in de studio. En het was weer veel te lang geleden dat je het volgende nummer van Hooverphonic hoorde.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: over Vanek en Sometimes. Ik zei het net al met even rare woorden. Het festivalseizoen is in zwang.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: Ja, geef toe, mensen gebruiken die woorden toch te weinig in zwang. Maar het is wel zo, het is volop aan de gang. En wat zo tof is, ik zei het net al, is dat op een festival nu is werkelijk alles kan gebeuren. We hadden het net over Eefje de Visser die nog dansers zocht voor haar shows op Lowlands en Pukkelpop. Ik had het daar straks over die creativiteit. En ook die Atomic Orchestra zorgt elk jaar voor verrassing en spektakel op Pukkelpop. Goedemorgen, dag Jo Herman.
2: Goedemorgen, Linde.
0: Hey, goedemorgen. Ik stoor jou op een leuke camping, heb ik begrepen.
2: 100% zeker. Zalig. Ik ben ergens in Bremen, onderweg naar Denemarken. Ik hoop dat ik niet te veel vogeltjes bij heb.
0: Dat is niet waar. Jij zit niet in Bremen. Dat kan niet. Van de stadsmuzikanten.
2: Ja, kid you not.
0: Dat is geniaal. Ja. Dat is geniaal. Ja, uiteraard. Volgens mij ben je speciaal naar Bremen afgereisd om dit telefoontje met mij te doen. Het moest zo zijn. Ja. Jo, jij hebt de muzikale leiding. Je bent de leider van die Atomic Orchestra. En ik lieg niet, hè, als ik zeg dat jullie de afgelopen jaren voor show hebben gezorgd op Pukkelpop. Jullie deden bijvoorbeeld dit al met Brihang.

krijg alweer kippenvel als ik het hoor. Heel mooi moment met Brihang. En deze ken je ongetwijfeld ook, Brutus, samen met The Atomic Orchestra.

0: Ik zeg het, spanning, spektakel en uiteraard, Jo, ben jij in volle voorbereiding voor een nieuwe show. En dit jaar wilden jullie heel graag iets doen met een koor. Daarvoor hebben we de handen in elkaar geslagen, jij, Atomic Orchestra en Studio Brussel, om op zoek te gaan naar dat koor. En dat is gelukt, hè. We hebben luisteraars gevonden die samen een koor gaan vormen.
1: Zalig.
0: Ja, hoeveel zijn het er in totaal?
1: Ik had zo gehoopt op een vijftigtal, want natuurlijk in de Marquee, daar zit wel toch 12.500 mensen die het daar aan binnen kunnen. Dus ja, 20 gaan we niet zien. Maar ik denk vanaf 50 heb je al het gevoel van oké, je hebt een volle sound om een heel koor te laten klinken.
0: Ja, ja, ja. Wat zijn de ervaringsniveaus van de dappere zangers die in actie komen?
1: Eigenlijk wat we willen doen is, we willen echt zo terug naar de essentie gaan van een koor. Dus wij zijn het heel mooi aan een koor. Het zijn allemaal mensen die gewoon gaan zingen samen. En door dat samen te doen, vind ik altijd een van de krachtigste instrumenten ter wereld. Gewoon de stem.
0: Ja.
1: De puurheid van de stem. En dus ervaring, ja, liefst mensen die gewoon zeker wel toon kunnen houden. En ook zeker meer stemmig kunnen zingen. Dus zoals zeggen, verschillende stemmen kunnen aangaan. Zodat we een heel mooi collectief hebben eigenlijk. Hè.
0: Ja, ik moet zeggen, het zal je verrassen, maar ik heb zelf ook nog in een koor gezongen.
1: Ja?
0: Ja, op school.
1: Kan jij meedoen?
0: Nee, zot. Nee, geloof mij, dat wil je niet. Maar ik heb ooit op school, ik heb zo toneelschool gedaan, het Requiem van Fauré in koor gezongen. En wat er gebeurt in een koorzang is redelijk magic. Er resoneert zoiets, er zindert iets, dat is wel echt heel bijzonder om mee te maken.
1: Ja, en verslavend ook gewoon. Dat is echt heel verslavend. Dat is zoals als een goed team goed ronddraait op de WK, is dat bij ons ook. Als dat allemaal die harmonieën mooi klinken, is dat is echt iets veel verslavend. Dat is de reden dat we nog altijd met een orkest bezig zijn. Dat is echt omdat dat zo leuk is om dat te ervaren.
0: Ja.
1: En te kunnen delen.
0: Lieve Jo, ik liet net al een paar fragmenten horen van redelijk epische momenten die jullie hebben verwezenlijkt op Pukkelpop. Kan je al een tip van de sluier lichten over de nieuwe show?
1: Ik vind dat super tof om alles te zeggen, maar ik mag dat gewoon nog niet zeggen.
0: Maar zo'n klein tipje
1: Het gaat heel, denk ik, wij proberen altijd echt naar de muziek te gaan, met het orkest. En naar de songs te connecteren met die artiesten, dat die zich helemaal als een vis in het water voelen bij ons. En dat is tot hiertoe, dat is eigenlijk onze missie. Want zijn jullie oké? Klopt de vibe en de energie tussen iedereen? En dat is eigenlijk het schoon, als je dat allemaal samen met de 47 mensen en die artiesten in de wijk kunt duwen. Ja, dat is eigenlijk het leukste moment om dat te doen. Maar ja, ik vind het zo moeilijk om al te gaan teasen, want
0: Het is oké.
1: Ik ben bang dat ik van alles ga zeggen.
0: Nee. Het is oké. Ik ga jou gewoon verder laten genieten van jouw dolle vakantie in Bremen. Met alle stadsmuzikanten die daarbij komen kijken. Wij wachten gewoon rustig af tot zaterdag 22 augustus. Pukkelpop, dan zal het duidelijk worden wat die Atomic Orchestra daar gaat doen. Samen met dus ook dat Atomic Choir, hè, dat we samen gaan samenstellen. Zo dadelijk bel ik alvast een van de gelukkige mensen die geselecteerd is voor dat koor. Nu gaan we nog eens genieten van wat jullie deden samen met Glins. Misschien een van mijn persoonlijke favorieten. Salut, dag Jo. Tjuskes.
1: Dank u wel, hè.
0: Dag. Bye-bye.
2: Studio Brussel. De festivalzender.

0: toch redelijk briljant, hè? Het is die Atomic Orchestra dat je hier hoort samen met Glins. En dat Atomic Orchestra staat onder leiding van Jo Hermans, die er daarnet hoorde.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Ze doen elk jaar dolle dingen op Pukkelpop en dit jaar is dat niet anders. Ze willen graag iets doen met een koor en Stu Bru heeft dat samengesteld voor die Atomic Orchestra. Het is een koor geworden van luisteraars om samen met hen een knallende show neer te zetten op Pukkelpop. En een van de luisteraars die gaat meezingen, dat is Cas. Hey Cas.
2: Hey, goedemorgen.
0: Zeg, gefeliciteerd. Hoe blij ben jij, zangertje?
2: Super, super blij. Dankjewel.
0: Ja, wordt een unieke ervaring, denk ik. Wat heb je daarvoor moeten doen? Hoe ben je kandidaat geworden voor dat koor?
2: We moesten gewoon een video insturen. En ik heb natuurlijk die kans gewaagd. Ik dacht, wel, we kunnen maar proberen, toch?
0: Ja. Had je al wat koorervaring, Cas?
2: Ja, toch wel. Maar ja, ik zing ook. Ik ben muziekleerkracht. Mm-hmm. Dus voor mij was het wel een makkelijke link.
0: Ja. Een klassieke vraag in de koorwereld is alt, sopraan, tenor of bas?
2: Ik ben de diepe bas.
0: Ah, ik had al een klein vermoeden. Goed, lieve Cas, diepe bas. Ik wens jou enorm veel plezier en succes op Pukkelpop. Maak daar iets geniaal van. Hoe ga je je nog voorbereiden?
2: Binnenkort hebben we nog een paar repetities. Maar ja, gewoon ook nog luisteren naar die Atomic Orchestra. Ja. Het is echt goed op Spotify om de nummers al te gaan checken. En hopelijk draaien jullie er ook nog wel wat van. Maar het is echt zalig. Ik ben heel blij.
0: Kijk goed, ik hoor het. Jij bent een man die het professioneel gaat aanpakken. Veel plezier en veel succes. Bye bye.

0: Monster van Royal Blood.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.

0: Traffic, Shooting Star, sorry. Aan alle andere spelletjes, sorry, sorry, sorry. Maar ik ben liever eerlijk. Studio Brussel.
1: De Festival Roulette.
0: Dit is mijn favoriet. Het spel waarbij jij en ik draaien aan de Festival Roulette. En dan komt daar een goede live festivalversie van een nummer uit. Wil jij spelen, dan wil ik je horen.
2: Wil jij draaien aan de Festival Roulette?
1: Stuur nu Festival Roulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Bruce Springsteen en Hungry Heart. Hier begint de pret met de festivalroulette. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ah, Elske, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linde.
0: Hey, hoe is het met jou? Wat doe jij op deze nationale feestdag?
2: Straks moeten wij mosseltjes gaan eten bij mijn schoonouders.
0: Hola, mosseltjes. Dat is niet vervelend.
2: Nee.
0: Nee, wat zijn je favoriete mosseltjes, Els? Op welke wijze?
2: In de witte wijn.
0: Ah ja. Ja, klassiek, ja. Maar heerlijk, hè? Ja. Ja. Liefste Els, ik weet niet wat het is met die roulette, maar ik draai daar heel graag aan. Hou jij van de betere live track?
2: Ja, toch wel, ja. Ja. Toch wel.
0: Sferig, hè? Het is alsof je er zelf bij bent dan, vind ik.
2: Ja, zeker dan.
0: Goed, we gaan ervoor gaan. Je kent mij misschien al een beetje, Elske, maar ik hou van een goede, enthousiaste aanmoediging, zoals Grietje bij Walter Capio ook kreeg. Zo wil ik het ook. Ja. Als in Draaien maar, Linde. Dat vind ik tof.
2: Ja, oké. Draaien maar, Linde.
0: Smart woord.

0: Herken je het, Grietje? Elske, liever.
1: Ja, ik herken het. Ik herken het wel.
0: Ja, het zijn de la-la-la-la's van Simple Minds. Don't you forget about me. Wat denk ik? Ik hoor jou al maar zeggen.
1: Ja, maar ik denk dat ik wel nog een keer ga doordraaien.
0: Oké, goed. We doen het. We doen het samen.

0: Hier was ik bij. Dat was zo goed. Franz Ferdinand, Take Me Out.
1: Take Me Out, nee. Nee, mijn dochtertje zegt ook nee, we gaan het volgende nemen.
0: Oké, okay, goed. Je bent vastberaden, zo heb ik het graag. We gaan naar de volgende.
1: Ja.

0: Ik hoop dat je dochtertje hier enthousiast over is. Het is
1: Brie Hang. Ze heeft al ja geknikt.
0: Goed. Ja. En ben jij ook blij, Els? Want je moet niet alleen aan je dochter denken, hè? Ook aan jezelf denken
1: ja,
0: soms.
1: Ja, we zijn daar heel tevreden mee.
0: Oké, keigoed. Dan draai ik speciaal voor jou Brie Hang met Tussenin. Mm-hmm. Salut en geniet van je mosselen, okay. Hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Els, bye bye. Dag.
2: De festivalzender.

Er is een nu of een nooit. En daartussen telt elke seconde. Ja, tussen leven en dood ligt de hele kleine bonde. En tussen wan en hoop schijnt licht in het donker. En je zocht het hoog.

Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor

0: op Zeefse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen. Studio
2: Brussel. Dope shit like that, Jerm. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah.

Zo goed, hè? Mac Miller en de Spins, goedemorgen. De National staat op pauze en Matt Berninger die bekijkt een keer wat hij solo nog allemaal te bieden heeft. Dit is zijn nieuwe single, Martine Me Fazzo.

Miss You. Een kleine throwback, alsjeblieft. Naar 2018, toen een paar jonge dudes de studio binnenwandelden in mijn ochtendshow toen, ze hadden zich ingeschreven voor de nieuwe lichting. Met dit liedje. En ik was meteen verkocht. Sons en Ricochet.

0: Paranoid Android van Radiohead. Kenneth Bert is hier net binnengewandeld in zijn korte broek. En met blote armen, die heeft duidelijk nog niet gevoeld dat een airco hier volle bak staat in deze ijskelder. Veel plezier!
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Het is 10:00, goedemorgen.
2: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
3: De Brusselse brandweer staakt sinds middernacht. Normaal startte vanochtend om 8:00 een 24-uren staking, maar de Brusselse brandweer heeft al om middernacht spontaan het werk neergelegd. Die staking kan ook langer duren dan gepland. De brandweer wil zo de werkomstandigheden aanklagen, want wat er beloofd werd na een staking eind vorig jaar is er nog altijd niet. Dat zegt de socialistische vakbond ACOD Parabru.
4: We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Hans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu 7 maanden later moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is. Er blijft een nijpend tekort van brandweermensen dat alleen maar oploopt omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn en dat er nog geen enkele nieuwe is aangeworven.
3: Het arbeidsauditoraat heeft de werf van het Oxygebouw in Brussel vrijgegeven, maar de arbeidsinspectie heeft de werf meteen opnieuw laten sluiten. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De aannemers moeten nu eerst een aantal veiligheidsproblemen oplossen. Het onderzoek naar wat er vorige week gebeurd is, gaat ook nog voort. In Blankenbergen aan de kust is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat zou gebeurd zijn na een discussie in een frituur, schrijft Nieuwsblad. De man zou boos geworden zijn omdat hij niet naar het toilet mocht gaan. Hij zou een medewerker van de frituur hebben geslagen. Die zou daarop een mes hebben genomen en de man hebben achtervolgd op straat waar hij hem neerstak. Er is een verdachte opgepakt, zegt de politie. En bij Russische aanvallen op Oekraïne is een groot winkelcentrum uitgebrand in de stad Sumy, dat is aan de grens met Rusland. Het blussen was moeilijk omdat de Russische drones bleven aanvallen. Er sloegen ook drones in op een appartementsgebouw. Daar vielen verschillende gewonden, onder wie ook kinderen. In de regio Kharkiv werden dan weer zeker 2 mensen gedood bij Russische aanvallen. Er zijn ook opnieuw gascentrales aangevallen. Ook Oekraïne vuurde drones af op doelwitten in Rusland. Daar brak op verschillende plaatsen brand uit. Een deel van het bezette schiereiland Krim viel zonder stroom. Zon en wolken vandaag en tot 25 graden. Morgen en donderdag is het bewolkt, met lokaal kans op wat lichte regen dan. En zo'n 23 graden.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Kenneth Bert.
5: Jij wordt hier nu bedolven onder de kussen en de knuffels. Dat komt natuurlijk allemaal door Prince, die blijkbaar ook iets te vieren heeft op deze nationale feestdag.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

in de festivalzender. Dat is vanaf 6 uur op Studio Brussel. Maak je nog eens kans op Full Madness passen voor Tomorrowland. Dat is bij deze al een afspraak dan. En nu hoor je al de Franse DJ Ugel. Die draait het komende weekend ook op Tomorrowland. Moving to the Sun van Ugel en Ultranate.

0: Equal Idiot zetten het kot hier op stelte zo meteen.
1: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tienen. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jeugd van Tegenwoordig, Sylvie Kreus, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwangeregie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
1: Studio Brussel. Live is music.

De unieke stem van Sam Smith is er nog eens bij rond 10:30. Je hoort Money on My Mind. Misschien wat minder vandaag. Voor een heel aantal mensen is het een betaalde vrijdag. Sam Smith. Boy.

0: Wayne Haler maken er een onbezonnen dag van. Zometeen met These Are The Days.
1: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit.
1: Studio Brussel.

0: Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Goedemiddag, het is 11 uur.
1: VRT Nieuws.
2: Met Melina Verbeek.
3: Er was een dodelijk verkeersongeval met een scootmobiel. In Jabeken in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 gestorven bij een verkeersongeval nadat hij op zijn scootmobiel op het fietspad werd aangereden op een drukke expressweg, dat schrijft Nieuwsblad. De autobestuurder, een man van 27, had te veel alcohol gedronken. Hij werd opgepakt en meegenomen voor verhoor. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De Brusselse brandweer heeft om middernacht spontaan het werk neergelegd. Normaal startte vanochtend om 8 uur een 24-uren staking, maar die is dus vroeger gestart en kan ook langer duren dan gepland. De brandweer wil zo de werkomstandigheden aanklagen, want wat er beloofd werd na een staking eind vorig jaar is er nog altijd niet, zegt de socialistische vakbond ACOD Parabru.
4: We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Hans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu, 7 maanden later, moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is. Er blijft een nijpend tekort van brandweermensen dat alleen maar oploopt, omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn en dat er nog geen enkele nieuwe is aangeworven.
3: Het arbeidsauditoraat heeft de werf van het Oxygebouw in Brussel vrijgegeven, maar de arbeidsinspectie heeft de werf meteen opnieuw laten sluiten. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De aannemers moeten nu eerst een aantal veiligheidsproblemen oplossen. Het onderzoek naar wat er vorige week is gebeurd gaat ook nog voort. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is een groot winkelcentrum uitgebrand in de stad Sumy, dat is aan de grens met Rusland. Het blussen was moeilijk omdat de Russische drones bleven aanvallen. Er sloegen ook drones in op een appartementsgebouw, daar vielen verschillende gewonden, ook kinderen. In de regio Kharkiv werden dan weer zeker 2 mensen gedood bij Russische aanvallen. Er zijn ook opnieuw gascentrales aangevallen. Ook Oekraïne vuurde drones af op doelwitten in Rusland, daar brak op verschillende plaatsen brand uit. Een deel van het bezette schiereiland Krim viel zonder stroom. En 400 meter loper Alexander Doom zal zijn Europese titel niet verdedigen. Doom heeft last van een spierblessure aan zijn bovenbeen en moet forfait geven voor het Europees kampioenschap. Dat start volgende maand in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag meer bewolking met lokaal ook kans op wat lichte regen en dan zo'n 23 graden.
1: Brussel.
5: Out of office.
1: Kenneth Bert.
2: Ook al zijn ze al een hele tijd op pauze, het is altijd fijn om Balthazar nog eens te horen. Bij deze hoor je een super chill nummer van hen, Changes.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. I'm not

Sam met twee M'en is een Belgische DJ die vorig weekend nog op Tomorrowland mocht draaien. Hij heeft een heerlijke remix gemaakt van het nummer Magnetic van De Bouwse. Dat hoor je nu.

Deze vrijdag gaat Charlie XCX een nieuw album uitbrengen. Toen ze twee zomers geleden haar album Bread uitbracht, zorgden ze voor een Bread Summer. Dus ik ben benieuwd wat haar nieuwe album zal brengen. Dit is alleszins Charlie XCX met Spring Summer 26.

Zometeen gaat het barbecue-alarm hier af en dan maak je opnieuw kans op 100 euro aan barbecue-budget. Maar eerst hebben ze bij Smash Mouth... Oh. Daar is Smash Mouth opnieuw ook gezien dat de zon schijnt. Dit is Walking on the Sun.

What?

0: Het kan voor jou misschien wel de beste nationale feestdag ooit worden.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Wat is er beter dan de barbecue aan te steken op een vrije dag voor veel mensen? Wel een barbecue aansteken waar je helemaal niet voor hoeft te betalen. Want Studio Brussel zorgt voor 100 euro aan barbecue-budget. Daarmee kan je echt alles kopen voor wat je nodig hebt op de grill. Zometeen ga je Empire of the Sun horen samen met Wiz Khalifa en hun nummer The Thrill. In dat nummer is er één woord weggegrild. Als jij kan bepalen welk woord en dat ook nog eens doorstuurt in de app van Studio Brussel, dan zou dat barbecue-budget van 100 euro zomaar even naar jou kunnen gaan. Let goed op.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Thrill van Wiz Khalifa en Empire of the Sun. Als je goed hebt geluisterd, dan weet je dat er een woord in is weggegrild. Maar welk woord, dat komen we nu te weten. Een zeer goede voormiddag, Fenna.
1: Goeie voormiddag.
0: Heb jij ook een vrije dag vandaag?
1: Ja, ik heb ook een vrije dag. Gisteren was mijn laatste werkdag, ik ben nu 2 weken op thuis.
0: Oké, maar zeg, begin ook meteen van je vakantie. Zeer goed, maar ik zou je nu toch nog even aan het werk zetten. Jij maakt kans op 100 euro aan barbecue budget. Maar welk woord was er daarnet weggegrild bij The Thrill?
1: Volgens mij was dat Dream.
0: Dat gaan we even moeten verifiëren. Helemaal juist hoor. Jij mag gaan barbecue voor 100 euro. Hoe goed is dat?
1: Perfect. Dat is wel leuk voor de congé zo in te zetten.
0: Ja, je vakantie is begonnen. Meteen kan je gaan barbecue voor 100 euro. Beter kan niet. Hoe goed zijn jouw barbecue skills?
1: De mijne zijn vooal aperitieven terwijl dat mijn drink aan barbecue is.
0: Dat zijn echt alleen maar de skills die je nodig hebt. Wat moet er zeker op de barbecue bij jou?
1: Dat mag een beetje spek zijn. En waar heb ik het?
0: En wel, kijk, goed. Daar wordt voor gezorgd. Veel plezier ermee. En maak er nog een prachtige vrijdag van. En een prachtige vakantie ook.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag, Fenna.

Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: We komen zo meteen in een toestand terecht tussen zweven en dansen dankzij Sky & Sand van Paul en Frits Kalkbrenner.
1: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
2: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Coquette. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

deze nationale feestdag komen er nog twee Belgen aan. Echt letterlijk twee Belgen met hun nummer Lena. Eerst gaan we surfen, ook al is het maar in gedachten, samen met Jungle en een heerlijke nummer The Wave.

Ik weet niet of de twee Belgen ook Duits spreken. Alleszins, de tekst is niet erg moeilijk. Du bist gut genug, je bent goed genoeg. Als je dat kan meezingen, kom je al heel ver bij Kitschkrieg en Blumengarden met Good Genug.

0: net voor het middag wordt, hoor je nog een prachtig nummer van Billie Eilish. Everything I Wanted. Dat is rustig aan genieten voor de lunch hopelijk begint.
1: I had a dream.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Goedemiddag, het is 12 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Jannik Aert.
6: Het is onze nationale feestdag.
7: Ja, we vinden dat tof en mooi. We betalen daar belasting voor. Nee, we komen dat hier in Brussel.
8: We zitten 14 dagen aan de zee en we komen de 21ste altijd van Brussel.
6: Ja, in de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal is de nationale feestdag daar net ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun vier kinderen. En achteraf namen ze ook veel tijd om te spreken met honderden fans die voor hen dus voor de kathedraal opwachten.
8: Mijn vriend komt uit Wallonië en ik kom uit Vlaanderen, dus de ideale combinatie. Om te tonen dat we Belg zijn. Hè?
9: Als ze aan de mis waren, we waren nog juist te laat gekomen.
10: Wie heb je dan wel gezien?
9: De politiemannen.
6: Ja, tijdens de nationale feestdag valt er in de hele hoofdstad van alles te beleven. Op het Koningsplein is er bijvoorbeeld een groot defensiedorp. Je kan er kennis maken met het leger, de voertuigen en de verschillende dingen die ze gebruiken. En dat lokt al heel wat mensen.
11: Het is heel tof, hè? Heel zonnig en heel wat mensen op de been, gezinnen met kinderen. Dus onze jongens vinden dat fantastisch.
12: Ja, vooral veel mensen die de wapens zullen vasthouden. Dat is dus hetgeen waar iedereen het meest geïnteresseerd in is. Ze hangen vast aan de ketting en er zitten geen kogels in, dus niet zo heel gevaarlijk.
13: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om dat aan het gewone volk te tonen. Dat ze dan ook weten waar het geld van Defensie naartoe gaat.
6: Ja, en vanaf 4:00 middags is er in Brussel een militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein. Live te volgen op VRT Max. S'avonds om 9:00 start dan de Belgian Party in het Jubelpark. Met optredens van onder andere Natalia, Toerist LMC, Kaat van Stralen en Maxim. En rond 10:30 sluit dan een laser- en droneshow met het Nationaal Vuurwerk de feestdag af. En daarna treden ook nog Milking, Netsky en Omdat Het Kan en Average Rob op. In Jabbeke, West-Vlaanderen, is vanmorgen een man van 67 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij werd op zijn scootmobiel op een fietspad aangereden op een drukke expressweg door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken en werd opgepakt. Hij is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. De man van 67 stierf ter plaatse aan zijn verwondingen. En Alexander Doom kan volgende maand niet deelnemen aan het EK Atletiek omdat hij een hamstringblessure heeft aan de achterkant van zijn bovenbeen. Hij zou de titelverdediger zijn geweest op de 400 meter. Het EK vindt plaats midden augustus dus en dat in Engeland. Deze namiddag is het zonnig met af en toe wat wolken bij zo'n 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt. Dan is er wel kans op lokaal wat regen. Vrijdag krijgen we opnieuw volop zon en dan halen we 24 graden.
14: Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend.
16: Studio Brussel.
17: Out of office.
16: Kenneth Bert.
4: Wat deze dinsdagmiddag ook brengt, we gaan er samen met volle kracht door. De nodige energie wordt jou aangeboden door Triggerfinger met Perfect Match.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

Samber is een van de muzikale fenomenen van het moment. Een paar maanden terug speelde hij nog in een hopeloos uitverkochte AB. Maar het goede nieuws is dat hij volgende maand opnieuw in ons land gaat optreden. Dan is Pukkelpop aan de beurt. Je hoort Samber hier al met My Body Isn't Ready.

wordt tot 25 graden vandaag. Ook nog eens met een goede portie zon erbij. En dan kan Crank Bin ook niet ontbreken. Deze zomer wordt nog fijner met People Everywhere Still Alive.

0: Charming Man van de Smiths. Ik ben op zoek naar een charmant persoon om samen met mij aan de festivalroulette te draaien. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Een beetje live muziek zal deugd doen deze middag. En jij kan die mee bepalen door aan de festivalroulette een goede draai te geven. Als jij zo meteen wil spelen, dan stel ik voor dat je iets van je laat weten in de app van Studio Brussel.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.

0: We weten nog niet waar we gaan uitkomen, maar het zal alleszins met een live nummer zijn.
1: De festivalroulette.
0: Een zeer goede middag, Wouter.
2: Hallo.
0: Is voor jou ook een vrije dag vandaag?
2: Nee, ik ben aan het werken, maar als vrijwilliger.
0: Waar?
2: Ik ben aan het werken op Campo Solar, de opbouw van Campo Solar.
0: Ja, volgend weekend is Campo Solar, hè, toch?
2: Nog een weekend erna.
0: Het eerste weekend van
2: augustus.
0: Oké. Mijn excuses, alleszins. En lukt het wat met de opbouw daar?
2: Ik vind dat we al redelijk ver staan. We hebben al goed ons best gedaan.
0: Oké, kijk goed. Jij mag zo meteen ook aan de festivalroulette draaien om voor wat veer te zorgen tijdens de opbouw daar. Daar zal een live nummer uitkomen en jij kan beslissen om dat op de radio te laten spelen of om nog eens verder te draaien op zoek naar het nummer van jouw dromen. In totaal krijg je 3 kansen. Ben je klaar om aan de festivalroulette te draaien?
2: Ja, zeker.
0: En je mag draai maar uitroepen en dan beginnen we eraan.
2: Top, draai maar.

0: Ja, Wouter. En meteen Pixies komen eruit. Here comes your man, wat denk je?
1: Ze knikken hier van nee. Dus de volgende.
0: Oei, oei. Het is onverbiddelijk deze middag. Oké, dan gaan we door.

0: een zonnige Dua Lipa met Be The One. Wouter, wat denk je?
1: Ja, misschien toch de laatste.
0: Ja, wordt er toch van nee geknikt opnieuw?
1: Ja.
0: Je weet dat je niet meer terug kan, hè? We gaan sowieso naar dat nummer
1: luisteren. Nee, geen probleem. Okay. Kom in orde.
0: We ontdekken het samen.

0: Not an Addict van Case Choice. Wouter, ben je daar tevreden mee?
1: Zeker en vast. Okay. Zeker en vast. Ze knikken hier van ja. En nog een dikke shout-out naar iedereen die hier aan het werken is, want ze zijn allemaal aan het luisteren in Studio Brussel.
0: Oké, kijk goed. Veel succes daar nog. Hoe lang moet jij nog door vandaag met die opbouw?
1: Tot 11 uur vanavond. En morgen weer. En dan, wat is leuk. Het is leuk.
0: Het is leuk en de zon schijnt daar.
1: Natuurlijk. Het is op solar, hè. Dus, ja, dat moet je zijn.
0: Het is dat. En je krijgt er ook nog eens een live nummer bij van Case Choice. Not an Addict. Salut, Wouter.
1: Dankjewel.
0: Yo. Studio Brussel. De festivalzender.

We trekken naar Mali in Afrika samen met het duo Amadou en Mariam. Ze stonden bekend als het blinde koppel van Mali en ze staan vooral ook bekend voor hun heerlijke muziek. Dit is Sabali van Amadou en Mariam en Deben Elborn heeft meegeholpen aan het nummer.

0: hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Queens of the Stone Age leveren deze week de hotshot. En het is wat anders dan we van hen gewoon zijn. Niet volle kracht vooruit, maar eerder rustig aan, akoestisch, zeker niet perfect. En dat is ook eens fijn, een andere kant van Queens of the Stone Age.
0: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. If you need me, come and see me on
0: Easy Street. I had to fly. Queens of the Stone Age. Easy Street.
3: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

Je hoort op de Belgische feestdag een van de grootste Belgische exportproducten van de laatste jaren. Angèle met Bruxelles, je t'aime. Ik hoop dat jij vandaag een goede tijd aan het beleven bent. We doen er nog een puntje bij voor intensiteit. Je hoort de Ierse band Bleach 93 met Ceiling.

0: De sfeer blijft zeker ook goed na het nieuws van 1 uur, want dan is Deus er sowieso bij.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ben super gelukkig. Ik heb echt het leven waar dat elk klein meisje van droomt. Dus ja, wat is het probleem dan?
1: Op VRT1 in Eyecatchers lacht het leven Babs voorlopig nog toe. Op VRT Canvas onderzoeken we de wereldberoemde Sphinx in Ancient Superstructures. En op VRT Max kan je er een filmavond van maken met de thriller The Report. Veel kijkplezier!
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
4: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 1 uur.
6: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aerts.
7: Het is onze nationale feestdag. In de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal is de nationale feestdag vanmorgen ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koning Mathilde woonden die bij samen met hun 4 kinderen. Achteraf namen ze ook echt wel veel tijd om te spreken met enkele honderden fans voor de kathedraal. De koninklijke familie maakte ook selfies met verschillende mensen, al liep dat niet altijd even vlot. Zo merkte ook koningin Mathilde.
8: Eentje voor mijn verjaardag morgen.
9: Oh, een gelukkige verjaardag.
8: Dank u wel. Maar nog probeer nog één keer.
9: Ah, nog één keer, maar misschien...
10: Dat is de stress.
9: Dat is de frustratie van de nieuwe technologie.
10: Ja. Voilà. Dank u wel, dank u.
8: Dank u wel voor het
9: de nieuwe technologie.
7: Ja, tijdens deze nationale feestdag valt er in de hele hoofdstad van alles te beleven. Op het Koningsplein in Brussel is er bijvoorbeeld een groot defensiedorp. Je kan er kennis maken met het leger, de voertuigen en de verschillende dingen die ze daar gebruiken. En dat lokt veel mensen.
11: Het is heel tof, heel zonnig en heel wat mensen op de been, gezinnen met kinderen. Dus onze jongens vinden dat fantastisch.
12: Ja, vooral veel mensen die de wapens zullen vasthouden. Dat is dus hetgeen wat iedereen het meest geïnteresseerd in is. Ze hangen vast aan de kettingen en er zitten geen kogels in, dus... Niet zo heel gevaarlijk.
13: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen. Dat ze dan ook weten waar het geld van Defensie naartoe gaat.
7: Ja, en vanaf 4 uur deze namiddag is er in Brussel een militair en burgerlijke défilé op het Paleizenplein live te volgen op VRT Max. Vanavond om 9 uur start dan de Belgian Party in het Jubelpark met optredens van onder andere Natalia, Tourist LMC, Kaat van Stralen en Maxime. En rond 11 uur is er nog een laser- en droneshow met vuurwerk en daarna treden Milk Inc., Netsky en Omdat Het Kan en Average Rob nog op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de oorlog in Oekraïne veel meer burgerdoden en gewonden gevallen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de Verenigde Naties. De voorbije weken en maanden voert het Russische leger steeds zwaardere aanvallen uit op Oekraïnse steden, met ook veel meer raketten die Oekraïne maar moeilijk kan tegenhouden. Ook Oekraïne voert vaker grotere aanvallen uit op Rusland, met vaak honderden drones tegelijk. En daarbij vallen ook soms burgerslachtoffers, maar wel veel minder dan in Oekraïne. Aan het front zelf zitten de gevechten helemaal vast. En in de wielerronde van Frankrijk is daar zo net de 16e rit begonnen. Een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Remco Evenepoel is de topfavoriet vandaag. Hij start rond 16:45 aan zijn race tegen de klok als voorlaatste. Net voor de gele truidrager Tadej Pogacar. En deze namiddag is het zonnig met af en toe wat wolken en 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er ook kans op wat lichte regen.
6: Nachtuursteen, parket in Bermo.
1: Studio Brussel.
6: Out of office.
1: Kenneth Bert.
0: De zon is erbij, Deus is erbij, jij bent erbij. Er zit al heel veel goed vandaag. We gaan ervan proberen te genieten. The Architect van Deus.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.
14: Never mind that.

Onze de nieuwe lichtingwinnaar Ize is al een tijd nummers aan het maken over haar beleving als dochter van gescheiden ouders. In haar nummer Kid heeft ze het net over het feit dat heel veel mensen verliefd ziet worden, maar zij het moeilijk vindt om iemand te vertrouwen. We komen veel te weten. Dit is Kid van Ize.

Het voelt als een uitbundige dag met een uitbundige playlist. Je hoort nu nog een nummer waarmee je de wereld aan kan. Steal My Sunshine van de Canadese band Len.

0: MIA laat de paper planes hier straks in het rond vliegen.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
6: Volkswagen.

Je hebt keiveel zin om van een taartje te eten en dan opeens vliegt er een insect in en is de hele ervaring verpest. Dat is de metafoor, denk ik, waar Violet Grohl voor wil gaan met haar nummer Bug in the Cake.

0: paar dagen is er een heerlijk festival bezig tijdens de Gentse feesten. Voor de muzikale meerwaardezoeker Boomtown. En vanavond komt onder andere het Hof van Commerce optreden op de Kouter in Gent voor Boomtown. Dat is altijd een feest. Domestiek en leverancier zijn er bij het Hof van Commerce.
1: Recht je dan al de rappers van heel België. Hoe probeert...
2: Ah...

0: need an excuse. Cause I'm wearing my brand new shoe.
1: Krammerok op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Silas, C-Mat, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard.

0: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
3: Een pastasalade met pruimtomaten?
1: Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past daarvoor.

0: in Bermo.
1: Studio Brussel live.
2: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Het is alweer bijna 2 uur. De tijd vliegt voorbij op een vrijdag. Zometeen komt Robbe van Dijk met allemaal heerlijke zomerse platen aanlopen. Zoals deze Surfcurse nog met Disco. De laatste voor het nieuws.

0: Het is 2:00. Goedemiddag.
1: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
2: Sommige eiceldonoren zijn voor te veel gezinnen gebruikt. Het materiaal van één eiceldonor mag bij maximaal 6 gezinnen in ons land gebruikt worden. Maar eerder bleek al dat die limiet bij spermadonoren vaak overschreden is. En dat blijkt nu ook het geval bij 2 eiceldonoren. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hij daar niet door verrast is. En ook de VZW voor eiceldonoren is niet verbaasd.
3: Aangezien dat er geen sluitende registers bestaan tot 2024, niet in België en momenteel nog steeds niet transnationaal, denk ik dat het heel naïef is om te denken dat het alleen maar met sperma gebeurd zou zijn. De lijst wordt ook nog steeds retroactief aangevuld, dus ongetwijfeld gaan er nog veel meer gevallen boven water komen.
2: Het is onze nationale feestdag en in Brussel valt er dan ook van alles te beleven. Op het Koningsplein is er bijvoorbeeld een groot defensiedorp en je kan er zo weer kennis maken met het leger, de voertuigen en de verschillende dingen die ze ook gebruiken. En dat lokt heel wat mensen.
4: Het is heel tof, hè? Heel zonnig en heel wat mensen op de been, gezinnen met kinderen. Dus onze jongens vinden dat fantastisch.
5: Ja, vooral veel mensen die de wapens willen vasthouden. Dat is dus hetgeen waar iedereen het meest geïnteresseerd in is. Ze hangen vast aan de kettingen en er zitten geen kogels in, dus niet zo heel goed.
6: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen dat ze dan ook weten waar het geld van Defensie naartoe gaat.
2: Vanaf 4:00 deze namiddag is er in Brussel een militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein, live te volgen op VRT Max. Vanavond om 9:00 start dan de Belgian Party in het Jubelpark met optredens van onder andere Natalia, Toerist LMC, Kaat van Stralen en Maxime. En rond 11:00 komt er dan een einde aan de nationale feestdag met een laser- en droneshow met vuurwerk ook. En daarna treden ook nog Milking, Netsky en Omdat Het Kan en Average Rob op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de oorlog in Oekraïne veel meer burgerdoden en gewonden gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. De voorbije weken en maanden voerde het Russische leger steeds zwaardere aanvallen uit op Oekraïnse steden, met ook veel meer raketten die Oekraïne maar moeilijk kan tegenhouden. Ook Oekraïne voert vaker grotere aanvallen uit op Rusland, met vaak honderden drones tegelijk en daarbij vallen soms ook burgerslachtoffers, maar veel minder dan in Oekraïne zelf. Deze namiddag is het zonnig met af en toe wat wolken bij zo'n 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt. Dan is er lokaal kans op wat regen. Vrijdag wordt het wel opnieuw zonnig bij 24 graden.
7: Studio Brussel. Out of office. Robbe van Dijk.
0: Eerst en vooral, fijne feestdag. Het is 2:00 op deze 21 juli. Dus we gaan de driekleur vieren met vettige drum en bass van eigen bodem. Welkom.

Nat Sky featuring Jenna G, Moving With You. Het is 21 juli, nationale feestdag. Dus België, verenig u, l'Union fait la force. Samen sterk, samen stronger. Dit is Black Box Revelation.

Ja, het is zomer, dat betekent feest in ons land. Ik denk dat je op 80% van alle zomerdagen wel ergens feest kan gaan vieren, als het al niet meer is. Dus don't stop till you get enough. En volg het advies van Slater, dit is Dance.

Mark Ronson en Bruno Mars met Uptown Funk. Drie redenen om blij te zijn vandaag. Het is feestdag, zomerdag en eventueel ook rustdag als je dat nodig hebt. Misschien heb je dat wel nodig om je Einstein brain te laten afkoelen. Dit is Emerald Freebie. Goedemiddag.

0: Goldband met noodgeval. We gaan onze noorderburen links laten liggen. Vandaag zijn wij de main characters. Vandaag draait de wereld om ons. En al de rest kan wachten. Tot morgen. Dit is Belgian and Sociality.
1: Ik doe het morgen, dat ik het zeker zal doen. Morgen, zeker voor de noen, ik doe het morgen. Morgen.

Prosper en Clooney met Free Your Mind. Ik heb deze zomer Gorillaz gezien op Werchter en hun grootste hit, dat is Feel Good Inc. En ik heb nog steeds het gevoel dat Damon Albarn het idee voor die soort van flauwe, dalende rapflow uit dit nummer heeft gehaald. Maar het kan ook aan mij liggen natuurlijk. Dit is Manu Chao met Je ne t'aime plus, Bongo Bong.

0: De genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
0: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
0: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met... VRT
2: Zomerhit. Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.

Brooklyn Bridge to Chorus, The Strokes. Ze hadden hun albumrelease gepland voor vorige maand, maar ze liepen tegen hun eigen albumtitel aan, Reality Awaits. En de realiteit dwong hen om de release van het album nog een maand uit te stellen. Maar die maand is binnen 2 dagen om, dus snel weer nieuwe muziek van hen. Ondertussen is er ook nieuwe muziek van deze Matt Berninger, Martini Me Fatso. MUZIEK

0: sparen zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Het is 3:00. Goedemiddag.
5: VRT Nieuws.
4: Met Yannick Aerts.
6: Sommige eiceldonoren zijn er veel te veel gezinnen gebruikt. Het materiaal van één eiceldonor mag eigenlijk bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Eerder bleek al dat die limiet bij spermadonoren vaak ook overschreden is. En nu blijkt ook dat dat het geval is bij 2 eiceldonoren in ons land. De donoren zelf klagen aan dat ze veel te weinig informatie krijgen. Dat zegt eiceldonor Michel.
7: Je hebt als donor geen recht op de informatie achter je eigen donornummer. Dus je kan daar niet achter vragen. Je mag zelfs niet weten hoeveel donorkinderen eruit voortgekomen zijn. Spijt hebben van het ontstaan van kinderen, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar of ik het opnieuw zou doen, moest ik geweten hebben wat ik achteraf eigenlijk heb geleerd en waarover ik geïnformeerd had moeten zijn. Dan is mijn antwoord nee, dan had ik het nooit gedaan.
6: Ja, één eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. En die overschrijdingen gebeurden binnen 1 vruchtbaarheidscentrum. In Turnhout en Bornem, in de provincie Antwerpen, zijn gisteravond 2 steppers zwaar gewond geraakt. In Turnhout botste een vrouw van 34 op een step met een auto. Ze raakte zwaar gewond, maar was niet in levensgevaar. In Bornem was er geen ander voertuig bij betrokken bij het ongeval. Een stepper van 19 verloor de controle over zijn stuur en viel. Ook hij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In Nicaragua, in het Centraal-Amerika, heeft de president daar aangekondigd dat er in zijn land geen verkiezingen meer zullen georganiseerd worden. Daniel Ortega is 80 jaar en werd in 2007 president van Nicaragua en is sindsdien altijd al herverkozen. Hij heeft er alles aan gedaan om aan de macht te blijven. Zo liet hij bij de verkiezingen van 2021 nog alle tegenkandidaten oppakken. Nu, volgend jaar zou zijn ambtstermijn aflopen en zouden er ook nieuwe verkiezingen moeten komen, maar Ortega wil dat niet en hij wil ook vermijden dat de oppositie dan de macht kan grijpen. Het is een namiddag, is het zondag met af en toe wat wolken bij zo'n 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt, dan is er wel lokaal kans op een beetje regen. Vrijdag krijgen we opnieuw volop de zon te zien bij zo'n 24 graden.
3: Studio Brussel.
5: Out of office.
3: Robbe van Dijk.
4: Vandaag gaan we 2 dingen vieren. Ons land en de zon met een Belgische muzikale zonsopgang van Goose. Dit is Sunrise. Welkom.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Een heel goede middag. Ik ga een sprookje vertellen. In 1987 werd in Marseille een DJ en producer geboren. En daar aan de Côte d'Azur leerde hij surfen op radiogolven. Dat doet hij ondertussen al een hele tijd op Studio Brussel. En dit weekend surft hij helemaal naar het sprookjesbos van Tomorrowland. Dit is Hugel hier met Moving to the Sun.

De riffmeisters van Royal Blood met Troubles Coming. Het geniale aan feestdagen is dat je op die manier weekend kan doen midden in de week. En daarom kunnen we ook deze draaien. Das Pop met Saturday Night.

0: 1000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
1: Manutan, Manutan.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Manutan, Manutan.
0: Bestel op manutan.be.
2: I'm Robin and you're listening to Studio Brussels.
3: Studio Brussels.
4: Live.
3: Life is music.

Robin met Dancing on My Own. Niks mis met alleen dansen, dus doe maar. Op de keukenvloer, op de passagiersstoel in de auto of achter het stuur. Gewoon een beetje bouncen op de baslijn van Satisfy. Dit zijn Calvin Harris en Jazzy.

even spacen met Muse op de outro van deze Bliss. Nu de nieuwste boombap-schijf van Young Yellow. Die heeft zich als een bezetene op een stevige festivalzomer gestort. Maar hij is een doorzetter. Een koppigaard.

Hot Chili Peppers, Californication. Vorig jaar was dit een van de nieuwe lichtingwinnaars, dankzij dit nummer. Dat ademt langs alle kanten. Het is Oase met Pedestal.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

Arctic Monkeys, I bet you look good on the dance floor. Ik heb altijd gedacht dat deze Belgische klassieker recht uit de jaren 80 kwam gewandeld, maar dat is dus niet het geval. Het is van het gezegende jaar 2004, 22 jaar oud dus, maar klinkt nog altijd even uitnodigend. Ticket naar de zon van Superdiesel.

Take My Breath van The Weeknd. Hier een adembenemende nieuwe band voor op je radar. Kyo doet een beetje denken aan Wunderhorse. Er zit een beetje grunge-invloeden in hun muziek, net zoals Bleach 93. En er zit een kleine knipoog naar R.E.M. in het refrein van dit nummer. Het heet That's Me.

0: vanavond op VRT1.
1: Ik ben super gelukkig. Ik heb echt het leven waar dat elk klein meisje van droomt. Dus ja, wat is het probleem dan?
0: Op VRT1 in Eyecatchers lacht het leven Babs voorlopig nog toe. Op VRT Canvas onderzoeken we de wereldberoemde Sphinx in Ancient Superstructures. En op VRT Max kan je er een filmavond van maken met de thriller The Report. Veel kijkplezier!
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeefse Jumbo Mosselen van Boni.
5: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
9: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
10: Hallo allemaal! Gipnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via gipnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: Het is 4 uur. Goedemiddag.
13: VRT Nieuws.
12: Met Yannick Aerts.
14: Het défilé is begonnen. Want vandaag is het onze nationale feestdag. En in Brussel is er van alles te doen. En op het Paleizenplein begint op dit moment het militair en burgerlijk défilé. Dat staat dit jaar in het teken van 80 jaar luchtmacht en zeemacht. Op dat Paleizenplein kijken de koning, de koningin en hun kinderen en de ministers ook mee. En in en rond het Warondepark staan dan ook heel wat mensen te kijken. En ze hebben elk toch hun eigen wensen waarom ze daar nu zijn vandaag.
15: Ik hoop dat we ondanks onze slechte positie toch wel de straaljagers erin zien. Hè? Die zouden moeten overvliegen, die gaan rechtdoor en die gaan niet links of rechts. Dus dat zou moeten lukken.
16: Hetgeen dat ik altijd gedaan heb, paracommando, de parajuniors ook, dat zijn de hoofdpunten voor mij.
17: Het spektakelstuk, denk ik, de luchtmacht. Dus wanneer dat dus de F-16's, de F-35's en zo verder hier zullen overvliegen, denk ik dat dat kippenvel moment wordt.
14: In de Gaverplas op het provincioneel domein De Gavers in Geraardsbergen geldt een tijdelijk zwemverbod omdat er blauwalg in het water zit. De bacteriën kunnen huiduitslag veroorzaken, jeukende ogen en ook misselijkheid en diarree. Ook op verschillende plaatsen in de Gentse binnenwateren zijn er blauwalgen gevonden. Het stadsbestuur daar raadt iedereen aan om het water in te gaan en voorzichtig dan ook te zijn als je dat doet. Recreatief sporten mag, maar op eigen risico zwemmen in Gent. Binnenwateren is wel altijd al verboden geweest. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost- of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat ook een hersenontsteking kan veroorzaken. Het virus kwam vroeger vooral voor in Centraal- en Oost-Europa, maar verspreidt zich steeds verder. In ons land zijn trouwens alleen nog maar dieren besmet geraakt, herten. Voor sommige mensen kan dat wel zware gevolgen hebben. Dat zegt infectiearts Steven Kalles.
18: De meerderheid van de patiënten zal er eigenlijk geen symptomen van doen. Een minderheid zal een hersenontsteking ontwikkelen met een 1-2% die zal komen te overlijden en een 10-15% die neurologische restletsel, zoals we dat dan noemen, zullen hebben.
14: De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuw invoertarief aangekondigd tegen zijn buurland Canada. Over een maand zal een tax van 50% gelden op een hele reeks Canadese producten zoals melk, bier en cement. Trump had al met extra handelstarieven gedreigd nadat rook van bosbrand in Canada hinder hadden veroorzaakt in New York in de VS. Het is een namiddag, is het zonnig met af en toe wat wolken, maar wel warm bij zo'n 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er ook kans op een kleine bui.
13: Belgische limonade.
19: Altijd verfrissend.
20: Tegels.
21: Natuursteen.
22: Parket.
23: In Thermo.
24: Studio Brussel.
25: Out of office.
26: Robbe van Dijk.
12: Een feestdag met een volle agenda. We gaan voelen met de Haunted Youth. Een storm trotseren met Young Lean. Maar we beginnen bij het begin. Bazaar komt eraan. Welkom.
27: Je luistert naar Studio Brussel.
28: Life is music.

Bazaar met begin opnieuw. Deze band is goedkoper dan een psycholoog, maar brengt je net zo goed in contact met je emoties. Het is The Haunted Youth en het nummer heet Forget Me. Goedemiddag.

0: Benny Benassi en The Bass met Satisfaction en vooral een van de goorste baslijnen in de geschiedenis van de gore baslijnen. Nu een anthem van formaat Generation en Young Lean met Storm 2.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Kings of Leon met Super Soaker. Ik hoop oprecht dat jij een beetje verslaafd bent. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ja, waarom wens ik jou een verslaving toe? Dat vertel ik je nu. Ik hoop dat je een beetje muziek- en gokverslaafd bent, want zometeen gaan de deuren van mijn casino open en spelen we het ultieme spel voor jou, onze festivalroulette. Jij mag 3 keer aan ons rad draaien en een prachtige liveplaat uitkiezen. Dus stuur in de app als je daar zin in hebt. En tot zo.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Placebo met Song to Say Goodbye. Wat is het leven zonder een beetje risico? Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ik zal het u zeggen, een leven zonder risico, dat is saai. Dus tijd om mijn casino te openen, want het leven is aan de durvers. En vandaag is die durver Marlies. Dag Marlies.
2: Hoi, dag Robbe.
0: Ben jij een echte durver of net niet?
2: Zo, het is wat ik verstaan door een durver, hè, maar het mag wel eens iets hebben, ja.
0: Je bent niet iemand die van kliffen springt met rekkers en zo?
2: Nee, dat nog net niet, nee.
0: Durven zit soms in de kleine dingen, hè? Dus je bent op zich niet per se iemand die de risico's opzoekt?
2: Nee, op dat gebied misschien niet, nee.
0: Oké, dan ben je nu super dapper bezig, want we gaan hier een heel klein risico nemen, al valt het eigenlijk best mee. Want in het echte casino is er natuurlijk deze regel, the house always wins, maar hier wint eigenlijk iedereen, want we krijgen sowieso goede live muziek te horen. Maar ik vertrouw natuurlijk op jouw muzikale voelsprieten om er de beste live plaat van de drie uit te plukken, Marlies.
2: Oké, ik ga mijn best doen.
0: Dus ja, aan jou om te beslissen welke dat dan wordt. Plaat 1, 2 of 3. We hebben 3 kansen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, helemaal.
0: Oké, hier gaan we.

0: Marlies, wat denk je? Absent-minded met envoi. Goeie match?
1: Ik vind
0: geen
1: het
0: goeie
1: mooi,
0: match?
1: Maar het is wel rustig.
0: Het is wat een beetje te rustig. Nee. Nee, mag iets meer sfeer hebben?
1: Ja, er mag meer inderdaad.
0: Oké, dan gaan we gewoon nog eens draaien. Hier gaan we

0: Oeh, Marlies. Dit is Sam Fender met een legendarische Bruce Springsteen cover, Dancing in the Dark. Ja, dat is wel dubbel mooi. Driedubbel mooi zelfs. Of niet voor jou? Wat zegt je buikgevoel?
1: Ja, ik vind het gewoon, maar ik wil weten wat de laatste is.
0: Veel te nieuwsgierig.
1: Ja,
0: dat is prachtig om te horen.
1: Dus dan gaan we
0: nog één keer draaien. Ik hoop dat het iets meer in jouw richting zit. Hier gaan we.

0: wel perfect.
1: Ja, ik hoor het jou al zeggen, helemaal perfect. Ja, het zal ook gewoon deze worden, want het is onze laatste optie. Maar je hebt super dapper je buikgevoel gevolgd en het heeft gewoon opgeleverd. Want deze Paul Kalkbrenner, Ska & Sand, dat is exact waar je naar op zoek was, denk ik.
0: Ja, helemaal. Ik ben content, merci.
1: Perfect. Dan heb ik juist gekozen om op jouw muzikale voelsprieten te vertrouwen. Dank daarvoor.
0: Ja, dat is graag gedaan. Een celebratie voor je muziek.
1: Heel graag gedaan. Geniet van de plaat. Geniet nog van de feestdag. Heb je vakantie vandaag?
0: Vandaag wel. Ik ben de vuile was van de Giro aan het doen. Dus ik weet nog wel wat
1: doen. Oké, dan kan je deze wel gebruiken, denk ik. Paul Kalkbrenner, Ska & Sand. Tot de volgende, hè, Marlies.
0: Oké, merci.
1: Ciao. Studio Brussel. De festivalzender.

stroomaaien met Tafet. Vorige week feestje in The Tonight Show bij Jimmy Fallon, want daar stond plots Phoebe Bridgers. Samen met een paar Lost Boys speelde ze haar nummer Lost Boys. Ze komt ook langs bij ons trouwens. Op 5 december staat ze in Vorst Nationaal. Iets om naar uit te kijken.

0: cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Hey, this is Joe. You're listening to

0: Joe, met End of Beginning, nu iets dat blinkt en scheurt. Het is geen snelle wagen, maar wel onze gloednieuwe hotshot Queens of the Stone Age met Easy Street.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. If you need me, come and see me on
1: Easy Street. I had to find Queens of the Stone Age, Easy Street.
3: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

Bittersweet Symphony van The Verve. Angèle, onze Belgische Queen of Pop, klinkt meestal zwoel en zwevend, maar hier zit ze strak in de flow. Het is haar nieuwste single, Dile.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Goedemiddag, het is 5 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Yannick Aert.
6: De nationale feestdag wordt gevierd. In Brussel, op het Paleizenplein, is op dit moment het militair en burgerlijk defilé aan de gang. En dat staat in teken van 80 jaar luchtmacht en zeemacht. Op het Paleizenplein kijken de koning en de koningin en ook de ministers mee. En in en rond het Warandepark staan heel wat mensen te kijken en ze hebben zo elk hun eigen wensen.
7: Ik hoop dat we ondanks onze slechte positie toch wel de straaljagers erin zien. Hè? Die zouden moeten overvliegen, die gaan rechtdoor en die gaan niet links of rechts. Dus dat zou moeten lukken.
8: Hetgeen dat ik altijd gedaan heb, paracommando. De parajuniors ook. Dat zijn de hoofdpunten voor mij.
9: Het spektakelstuk, denk ik, de luchtmacht. Dus wanneer dat dus de F-16's, de F-35's en zo verder hier zullen overvliegen, denk ik dat dat kippenvel moment wordt.
6: Ja, straks is er ook Resto Nationaal op het Vossenplein in Brussel, waar duizenden Brusselaars en bezoekers samen aan tafel schuiven. En voor de eerste keer eet ook de koninklijke familie mee. Ook mensen die het niet breed hebben zijn welkom onder het motto iedereen aan tafel, zegt de organisatie.
10: We vonden dat het absoluut noodzakelijk was dat de mensen die het minder goed hebben, de kansarme mensen, dat die ook zouden kunnen meegenieten van het feest. En daarom delen we 350 maaltijden uit aan die mensen die dan gekozen worden door de caritatieve instellingen uit de buurt. En ja, die mensen die hebben dan een ticketje en die mogen meegenieten.
6: Het verlengde weekend lokte veel toeristen naar zee. Westtour schat dat het aantal dagjes toeristen van zaterdag tot en met vandaag op 425.000 waren. En er waren in totaal in die periode ook 950.000 overnachtingen aan de kust. Dat zijn er 250.000 meer dan vorig jaar. En dit jaar was er ook een brugdag en dat is wel echt een voordeel. Zegt Westtour.
11: Dat speelt zeker mee. Mensen zoeken wel naar korte verblijven, ook tijdens de vakantieperiode, zoals de tweede verblijvers, die ook nog de kans nemen om een keer naar kust af te zakken, naar hun tweede verblijf. Dus dat speelt zeker mee als een feestdag heel kort op een weekend volgt.
6: De natuurbranden in de Spaanse provincie Guadalajara hebben nu al bijna 30.000 hectare verwoest. De brand woedt op zo'n 100 kilometer van Madrid in een bergachtig gebied. Zo'n 1200 mensen uit 34 verschillende dorpen zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle. Er is intussen zelfs een tweede hevige brand uitgebroken. Het zouden de zwaarste branden ooit zijn in de regio. En in de wielerronde van Frankrijk, daar wordt vandaag de 16e rit gereden. Dat is een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. En Christophe van der Goor, het is bijna de beurt aan Remco Evenepoel daar. Hè.
12: Zo is het. Hè. Naast het startpodium is hij volop aan het opwarmen op de gewone fiets met een paraplu om zich te beschermen tegen de zon. Net zoals in de Formule 1 voor die start. Hij start dadelijk om 13 minuten over 5. Intussen aan de aankomst in Tonnolleban een man aan de leiding, Mattia Cattaneo. En dat is een ploegmaat van Remco Evenepoel. De beste tijd voor de Nederlander, Tijmen Arendsman. Maar zoals gezegd, de big shots die moeten dadelijk nog gaan vertrekken.
6: Dankjewel, Christophe. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en temperaturen tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui bij zo'n 22 graden. Ook donderdag kan het nog wisselvallig zijn. In de namiddag gaat het dan wel opklaren bij 24 graden.
1: Out of office.
3: Robbe van Dijk.
4: Dag lieve mensen, uiteraard België in de playlist vandaag. Equal Idiots komen eraan, maar eerst trapt Coeli het feestje op gang met Celebrate. Welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Een heel goedemiddag. Jouw body is waarschijnlijk helemaal ready om Somber te zien op Pukkelpop in augustus. Maar ja, dat van hem niet blijkbaar. Dit is My Body Isn't Ready.

Recht uit de garage in Hoogstraat 16 van Equal Idiots. Soms zit alles tegen en heb je gewoon zin om in een roes te kruipen. Een roes op Ketama bijvoorbeeld. En dat kan nu, geloof mij, it gets better.

Oeh, Harry Styles toont zijn spierballen in deze kiwi. We zijn met de Studio Brussel-redactie een hele tijd geleden al collectief verliefd geworden op deze livecover van nieuwe lichtingwinnares Alice May. Het nummer stond jaren geleden al in de afrekening in de originele versie van de Airborne Toxic Event. En sinds een paar maanden zwerft het weer door de ether in deze vorm. Is Alice May met Sometime Around Midnight.

Alice May met Sometime Around Midnight live in Ik Vraag Het Aan eerder dit jaar. 70 jaar geleden lieten de heupen van Elvis Presley mensen allerlei dingen voelen die ze nog nooit gevoeld hadden. Vandaag zijn het de heupen van Bad Bunny die met de aandacht gaan lopen. Ze zijn morgen te bewonderen in het Koning Boudewijn Stadion. Dit is Debiti Rarmas Foto's.

Led Zeppelin met A Whole Lotta Love. In de zomer van 2013 stond ik in een recordtempo een dampende industriële afwasmachine in te laden. In recordtemperaturen ook. Terwijl de radio mij en de rest van de wereld liet kennismaken met nog altijd een van de grootste soulzangers van deze tijd. Het is Sam Smith, recht uit 2013, deze La La La, samen met Naughty Boy.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
1: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

voert ze uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet. Die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry's. Weet iemand wat mijn rechten zijn? Plakken er sancties

0: vrouwen zijn.
1: Kaat van Stralen, stop met wenen en ga gewoon naar die Odyssey kijken. Als het verhaal en de beelden je niet kunnen overtuigen, dan zeker wel de playlist. Deze man is erin te horen, A$AP Rocky, dit is Sundress.

0: back to you.
1: The Beaches met Edge of the Earth. Er zal nooit genoeg jungle zijn op deze wereld. Dat weten we allemaal. Dus zijn we blij met elke nieuwe single die ze droppen. En dit is Jungle. Dit is die nieuwe single. Dit is The Wave. Surf mee. Goedemiddag.

Foo Fighters, Best of You. Blijkbaar heeft Remco Evenepoel het beste van zichzelf gegeven, want hij heeft de concurrentie zwaar het nakijken gegeven in de tijdrit in de Tour de France. En dat op onze nationale feestdag vandaag. Hell yeah. Zometeen geeft Thaïs trouwens ook het beste van zichzelf en de festivalzomer in de festivalzender. Dus we rennen naar het nieuws van 6. Dit is I Run.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Een hele goede avond. Het is 6 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Met Yannick Aerts.
5: Remco Evenepoel wint de tijdrit in de Tour. Het was de 16e rit in de Ronde van Frankrijk. Een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Remco Evenepoel, de kampioen tijdrijden, was 28 kilometer seconde sneller dan de gele trui Tadej Pogacar. Het is 41 jaar geleden dat een Belg nog een rit in de Tour heeft gewonnen op onze nationale feestdag. Sportzaak-collega Christophe van de Goor. Er stond opnieuw geen maat op Evenepoel vandaag.
6: Dit was een van de beste tijdritten ooit van Remco Evenepoel. De drievoudige wereld- en olympisch kampioen verpulverde de tegenstand. Behalve Tadej Pogacar, ook al moest de gele truidrager een halve minuut toegeven op onze landgenoot. Na vorige zondag is dit ook zijn tweede ritoverwinning op een rij. En het was bovendien van Rudy Matthijs in 1985 geleden dat een Belg nog eens een toerrit kon winnen op de nationale feestdag. Florian Lipovits, medekopman in het Duitse team van Evenepoel, kwam zwaar ten val en moest opgeven na Jonas Vingegaard. Zondag een tweede klasse mensman dus die de Tour moet verlaten. Pogacar blijft uiteraard leider. Evenepoel komt steviger op de tweede plaats.
5: Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk defilé gehouden ter ere van onze nationale feestdag. Het defilé stond dit jaar in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koninklijke familie volgde alles van op het podium samen met politici. En langs het parcours stonden veel mensen.
7: Het is prachtig. Ik ben ongelooflijk trots en blij om Belg te zijn. Maar ik vrees dat ik toch liever een Europees leger zou hebben. En onze cent wat beter besteden. Maar goed.
8: Ik vind het indrukwekkend. Alleen de luchtmacht, laten we zeggen, dat is een beetje minder uitgevallen dan ik gedacht had.
9: Ik vind het heel mooi wat dat we allemaal hebben in België, van militaire voertuigen. Ze marcheren ook heel goed, ze blijven wel altijd in de maat en zo.
5: Ja, en de feesten vandaag zijn nog niet voorbij. Vanavond om 9 uur start er de Belgian Party in het Jubelpark. En rond 11 uur is er ook nog een laser- en droneshow met vuurwerk ook. En daarna nog optredens van Milking, Netsky en Omdat het kan en Average Rob. Het verlengde weekend lokte veel toeristen naar zee. Westtour schat het aantal dagjes toeristen van zaterdag tot vandaag op zo'n 425.000. Er waren in die periode 950.000 overnachtingen aan de kust. Dat zijn er 250.000 meer dan vorig jaar. En bij een grote natuurbrand op zo'n 100 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid is al bijna 30.000 hectare afgebrand. Zo'n 1.200 mensen zijn geëvacueerd uit 34 dorpjes in het dunbevolkte bergachtig gebied daar. De brandweer zegt dat er wel beterschap op komst is, maar de brand is nog wel altijd niet onder controle. Intussen is er in de buurt ook een tweede hevige brand uitgebroken. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken. Morgen bewolkt wel, met kans op een bui bij zo'n 22 graden. Ook morgen en donderdag lokaal nog een bui. In de namiddag klaart het wel wat op en 24 graden.
10: Richie. Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Richie. Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
13: How do we feel, Belgium? Make some noise out there!
12: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
14: Studio Brussel.
12: De festivalzender.
14: Thaïs van Beurum.
3: Ook op de nationale feestdag hoor je hier alleen maar het beste van op de festivals. En Remco wint die tijdrit vandaag. Wat een dag.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

0: de headliner van Pukkelpop. Florence and the Machine met Free. Dat geldt misschien ook wel voor jou vandaag. Een vrije dag met die nationale feestdag.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Een hele fijne feestdag van mij alvast. Welkom. Wat is er mooier dan Remco, die de tijd redt in de Tour de France, wint vandaag op die nationale feestdag. Dat is zeker expres gedaan. Vive la Belgique. Een feestdag of niet, wij zijn hier elke dag op jouw radio met alles wat je moet weten over de festivals. Want we hebben er een gigantisch weekend op zitten met Doer, Tomorrowland, Rockherk en Boomtown. Boomtown is ook nog tot nu donderdag trouwens, daar op de Kouter in Gent, op de Gentse feesten. En het weekend is er dan weer dat tweede weekend van Tomorrowland. En daar heb ik iets over te vertellen dat jou mogelijk wel kan interesseren.
2: Studio Brussel. Tuesday.
1: Luister vandaag naar Studio Brussel.
2: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Het is Ticket Tuesday vandaag. Zoals elke dinsdag hebben wij dan wat ticketjes voor onze festivals liggen, waar wij jou misschien wel heel blij mee kunnen maken. Ja, zoals de mensen vorige week.
3: Je gaat naar Tomorrowland.
0: Naomi, het is goed.
3: En helemaal juist was Pegassi.
0: Katrina, jij mag iemand heel gelukkig maken. En dat is dus ook vandaag niet anders, want ik heb hier één Full Madness Pass pakketje liggen voor dat tweede weekend van Tomorrowland 2026, waar je onder andere deze artiesten aan het werk kan zien.

0: dat niet te zot voor woorden is. Oscar and the Wolf, Lost Frequencies, Amber Bros, Nova, Pegassi, Cherry Moon Legends, Andromedic en Netsky. En dat is dan nog niet eens alles. Dat kan je zien daar op dat tweede weekend van Tomorrowland. En dat mega mooie pakketje, daar maak jij dus kans op het komende uur. En als dat op jouw naam staat, dan mag je niet één, maar wel twee vrienden meenemen. Full Madness naar Tomorrowland, weekend 2. Dan ga je die Conscientia Mainstage met je eigen ogen kunnen zien. En ik kan je zeggen dat dat een indrukwekkende belevenis is en een mega de moeite. Wat je daarvoor moet doen, dat is Ticket Tuesday sturen in de Studio Brussel app. Samen met de reden waarom jij zo graag naar dat tweede weekend van Tomorrowland wil. Samen met twee vrienden. En dan hoor ik je misschien straks wel hier op de radio.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Dan ga je deze Art Bed live kunnen zien. Nu zondag op de Freedom Stage van Tomorrowland. Een hele goede avond. Dit is

0: bleek alweer heerlijk te zijn om op doer te zijn dit jaar. Dat hoorde ik van heel veel mensen. En zondagavond was deze grote meneer er ook bij. Sean Paul met de plaat die jouw nationale feestdag helemaal afmaakt. Temperature natuurlijk. Donderdag kan je in Gent naar Boomtown trouwens. En Nona is daar ook vanavond. Ik bel haar straks even op om te horen hoe het daar gaat. Eerst hoor je Fat Dog. Zij waren vorige week te gast hier bij ons in de festivalzender. En Chris van Fat Dog heeft een stevig boontje voor België. Dus ook hij viert mee vandaag.
1: Hey, it's Chris Hughes from Fat Dog here. In Brussels, there are three things I love most about Belgium. Stump met worst, cowboy Henk, stump.

0: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Studio Brussel.

0: kan je zien op de vrijdag van Pukkelpop. Gies was dit met Cobra.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: Nationale feestdag vandaag, dus ook op de Gentse feesten is het druk, druk, druk. Gisteren alle parkings vol ook, zag ik. Nog tot donderdag kan je daar naar Boomtown, ook op de Kouter in Gent. En daar is onze lieve Nona nu ook op dit moment. Dag Nona.
3: Hallo, dag Thaïs.
0: Hallo, jij bent erbij daar op Boomtown. Het is feestdag, dus daar loopt misschien wel al wat volk.
3: Yes, al voel ik wel dat het ondertussen, ja, wat is het, dag 5
0: ja.
3: is van Boomtown, van de Gentse feesten. Dus dat het ook wel met wel walletjes is met mensen hier of zo. Dat ze ja, dat hun motorke toch al wel wat meters heeft gedaan de afgelopen dagen. Ook de eerste act is hier net begonnen. En toen dat ze haar aankondigde, zeiden ze ook in plaats van goedenavond, goedemorgen, ja. zijn jullie nog oké? Dus, maar het enthousiasme is er nog zeker wel hier.
0: Ja, het begint te wegen alleszins, die 10 dagen Gentse feesten. We zijn halverwege. Dat kan tellen. Ja, de band, Agogo, is daar een goede 20 minuten geleden begonnen ook. Hoe klinkt dat?
3: Ja, dat klinkt eigenlijk heel tof. Ze kwamen op met een grote glimlach op hun gezicht. Ze zeiden ook dat ze vorig jaar op het kleine Alles Kan podium hier stonden op Boomtown. Dus dat ze het ook wel heel speciaal vonden dat ze nu het grote podium hier mogen openen. En het klinkt echt heel, heel tof. Het is een vrouw met een gitaar, met heel, ja, het is echt soulmuziek. Zo. Dus het gaat ook wel echt, het komt wel echt naar binnen. Dat is heel tof. En voor de rest wordt het hier echt een dag met veel hip-hop vooral.
0: Ja, cool.
3: Want Frontal XXL komt tot hier. En dat zal Brussel en Gent zijn, maar ook nog andere dingen nemen zij mee. Ik heb gezien dat Antwerpen hier ook vertegenwoordigd zal zijn. En bijvoorbeeld Tof van Commerce gaat het hier afsluiten. Dus dat gaat er sowieso wel boemkop zijn hier in Gent.
0: Ja, elke provincie is aanwezig, alleszins op Boomtown. Op die dag 5 van de Gentse feesten. Ga jij daarna nog blijven hangen op de Gentse feesten, Nona? Gaan we je morgen vroeg met een Irish coffee op de Vlasmarkt zien?
3: ik moet dus toegeven dat ik nog maar één keer op de Gentse feesten ben geweest, omdat ik echt van een heel andere kant van België kom en daar ben opgegroeid. Dus het is voor mij ook echt nog ontdekken. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het feestje nog gaat losbarsten. Dus als iemand me om 8 uur 's ochtends uit de goot wil komen halen, ik zal mijn best doen.
0: Alle tips welkom in de Studio Brussel app om Nona haar tweede keer op de Gentse feesten dan memorabel te maken. Kijk goed, Nona. Veel plezier daar. Geniet ervan.
3: Merci.
0: We horen en zien elkaar snel.
3: Yes.
0: Salut.
3: Ciao.
1: De festivalzender.
0: As we speak op Boomtown aan het optreden. Deze Agogo en I want you to feel it.

in Zeebrugge. En op deze nationale feestdag mag er al eens een fris briesje passeren. In de vorm van deze An Ocean Between the Waves. Van de War on Drugs bijvoorbeeld. Live op Rockwechter dit jaar. Fijn dat je erbij bent hier in Festivalzender.

0: Thank you.
1: An ocean between the waves van The War on Drugs. Een beetje te vergelijken met de week tussen beide Tomorrowland waves. Of weekends eigenlijk.
2: Studio Brussel.
3: It's Tuesday.
2: Tuesday.
1: Dinsdag 21 juli is het vandaag. Dat betekent dat het feestdag is. Maar ook Ticket Tuesday. Het is jouw dag als je kans wil maken op een full madness pass voor het tweede weekend van Tomorrowland. Dit weekend is dat. Ik heb hier de allerlaatste liggen. Die voor jou en twee vrienden kunnen zijn. Dan kan je daar onder andere Amelie Lens, Lost Frequencies, Pegassi, Steve Aoki, Helena Lauwaard en Calvin Harris dit weekend. Als dat niet bijzonder mooi is. Wat je daarvoor moet doen, dat is Tomorrowland sturen in onze Studio Brussel-app. Samen met de reden waarom jij zo graag die Full Madness Pass wil. Waarom wil jij er zo graag bij zijn? Nu sturen in de app van Studio Brussel.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
2: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.

0: denk dat er heel veel mensen die Mainstage van Tomorrowland het weekend in het echt willen zien.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.

0: En aan de ene kant heb ik Nathan hangen. Dag Nathan.
1: Goedenavond.
0: Een hele goede avond. Ben je al eens naar Tomorrowland geweest?
1: Ja, ik ben er al wel een paar keer naartoe geweest, ja.
0: En waarom wil je deze pas dan zo graag?
1: Wel, in begin september gaat mijn vrouw een zware operatie tegemoet. Oh. En haar voet, waar ze al enkele jaren veel pijn aan heeft, wegens een ongeluk, gaat dan opengelegd worden. En dan gaan ze daar toch een ingrijpende operatie doen. En het leek ons wel leuk om nog eens een laatste keer te kunnen gaan dansen voordat ze maanden eigenlijk geïmmobiliseerd zal zijn.
0: Ja. Ja, dat snap ik helemaal. Dan is Tomorrowland wel een goede plek waar je kan dansen voor je zoiets gaat ondergaan natuurlijk. Veel courage aan haar alvast. En aan de andere kant hangt Paola. Dag Paola.
2: Hallo.
0: Hallo. Jij wilt ook heel graag naar Tomorrowland. Waarom?
2: Ja, echt heel graag. Het is eigenlijk voor mijn mama dat ik meespeel. Want ze verdient echt wel zo'n fantastische ervaring. Ze probeert al jaren tickets te bemachtigen, maar tot nu toe zonder resultaat. Dus ja, ik hoop vandaag toch tickets te bemachtigen, speciaal voor haar.
0: Ja, dat snap ik. Ook heel mooi dat je het voor je mama doet natuurlijk. Ik zou zo graag die Full Madness Pass aan jullie allebei geven. Maar helaas kan dat niet. Er kan maar één van jullie twee aan de haal gaan met die Full Tomorrowland Experience. En daarom gaan we een spel spelen. Wat we daarvoor gaan doen. Jullie krijgen zo meteen een fragment te horen van een artiest die op de line-up van Tomorrowland staat. Het is belangrijk dat jullie heel aandachtig luisteren, want het fragment begint heel traag en gaat dan geleidelijk aan versnellen. Het is de bedoeling dat als je denkt te weten welke artiest het is, dat je dan zo snel mogelijk jouw eigen naam roept. Dus niet die van de artiest, maar jouw eigen naam. Want dan stop ik het fragment en mag die persoon raden. Is het juist, dan is de Full Madness Pass voor jou. En gok je fout, dan gaat die uiteraard naar jouw tegenspeler, helaas. Geven jullie beiden geen antwoord, dan maken de andere luisteraars die het antwoord wel weten in de app ook nog een kans. Is dat helemaal helder voor jullie?
2: Ja.
1: Ja, voor mij wel.
0: Fantastisch. Zullen we dan ook afspreken dat als je wint, je keihard, maar dan ook mega hard schreeuwt? Want het is onze allerlaatste Full Madness Pass. Goed?
2: Ja,
0: oké. Oké, perfect. Ah, dit is zo spannend, maar we gaan ervoor. Jullie krijgen het fragment nu te horen.
3: Paula,
0: Paula, Paula. Ja, dat was heel snel. Paula.
2: Ja, dat was Oscar and the Wolf.
0: Oscar and the Wolf. Jazeker.
2: Ja!
0: Paula, Paula. Jij gaat naar... Tomorrowland. Je was ook... Je was razend, razend snel. Dikke proficiat. Je mag twee vrienden meenemen. Wie worden dat? Jouw mama en?
2: Ja, mijn mama sowieso. En ik ga het aan haar overlaten, want ik heb voor haar gespeeld. Dus ik ga het met haar moeten spreken.
0: Dat was heel, heel snel. De Max, let weten hoe het er was. Ja, Nathan, sorry, jij grijpt er net naast.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, zoals je zegt, Paula was heel snel. Ik wou net ook mijn naam zeggen, maar ja, ze was me voor.
0: Ja.
1: Proficiat, Paula.
0: Oh, dat is heel, heel sportief van jou.
2: Dank u.
0: Beide fantastische spelers. Ik ben blij dat ik toch een van jullie heel gelukkig heb kunnen maken. En als het een mini lichtpuntje kan zijn, je kan alles volgen van Tomorrowland op VRT Max. Daar streamen we de mainstage. Ik hoop dat er toch iets uit de bus valt voor jullie, Nathan. Een hele fijne avond voor jullie allebei. En proficiat, Paula, om mee te doen en om het zo snel te weten. Bye bye en een fijne avond.
2: Dank je.
0: Doei.
2: Dinsdag
4: bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
5: Luister.
4: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.

0: Morgen komt Crossroads langs hier in de festivalzender. Dat is dat festival van Fuse. En deze Mall Grab staat daar ook op de line-up. Razendsnel was Paola daarnet. Ze gaat met haar mama en nog een extra plus one naar het tweede weekend van Tomorrowland. Kastuurt, kunnen we niks regelen voor een tattoo van Stubru op mijn lichaam en dat het volledig gevlogd wordt? Dat had heel goed geweest, Kas, maar ik heb er geen meer om uit te delen. Het spijt mij. Nog voor het 14 uur van 7 uur krijg je Stone van mij.
1: Life is music.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Grando.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
6: Ja, dat past dat voor mij.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. VRT Nieuws.
8: Het is 7 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Remco Evenepoel heeft de 16e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. In een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer was de wereldkampioen tijdrijden 28 seconden sneller dan gele trui Tadej Pogacar. Het verslag is van Christophe van de Goor.
9: Dit was een van de beste tijdritten ooit van Remco Evenepoel. De drievoudige wereld- en olympisch kampioen verpulverde de tegenstand. Zelfs Tadej Pogacar moest een halve minuut toegeven. Na vorige zondag is dit de tweede ritoverwinning op een rij voor Evenepoel. En voor het eerst sinds 85 heeft een Belg nog eens kunnen winnen in de Tour op de nationale feestdag. Florian Lipovits, medekopman in het Duitse team van Remco Evenepoel, kwam zwaar ten val en moest opgeven na Jonas Vingegaard, een tweede klassementsman dus die de Tour moet verlaten. Pogacar blijft wel leider, stevig. Evenepoel komt dan weer veel beter op die tweede plaats.
8: Evenepoel is blij met zijn zege, maar zit toch ook in met zijn ploegmaat Florian Lipovits. Die moest dus opgeven na een val.
10: Tevreden met wat ik heb gedaan, maar ik denk een negatief puntje dat Lipo uitvalt. Dat werd mij gezegd aan de meet, dus ja, heel jammer dat gebeurt. En gewoon voor mezelf super content. Ja. Mooie dag, goed gevoel en perfect klimgereden ook. Ja.
8: Bij een grote natuurbrand op zo'n 100 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid is al bijna 30.000 hectare afgebrand. Zo'n 1200 mensen zijn geëvacueerd uit 34 dorpjes in het dunbevolkte bergachtige gebied. De brandweer zegt dat er beterschap op komst is, maar de brand is nog altijd niet onder controle. Intussen is er in de buurt ook een tweede hevige brand uitgebroken. Dat zegt correspondent Sven Tijtes vanuit Madrid.
11: Sinds gisteren is er 130 kilometer vandaar in Cellas een tweede brandwaard ontstaan. Een brand die hevig brandt, omdat er staat een heel sterke noordoostenwind. En daarbij is de brand ontstaan in een dennenbos, dus heel ontvlambaar. En daar zijn ze dus gisteren mee begonnen. Ganse nacht hebben ze eraan gewerkt. En vandaag proberen ze die brand nog onder controle te krijgen.
8: En de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten vlak voor een vlucht vervangen, omdat ze dronken waren. Dat heeft Swiss vandaag bekendgemaakt. Het incident dateert van eerder dit jaar. De piloten zouden vliegen vanuit Genève, maar andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende enkele uren voor vertrek gealarmeerd, omdat de piloot en de co-piloot dus dronken waren. De luchtvaartmaatschappij nam hen uit dienst en liet hen vervangen. De twee piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen. Er is nog een onderzoek dat loopt. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken. Morgen bewolkt en kans op een bui dan bij 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
13: Studio Brussel.
14: De festivalzender.
15: Thaïs van Beurum.
16: Als jij vandaag met veel plezier door de feestdag bent gehuppeld, dan huppel ik graag samen verder hier in de festivalzender. Welkom.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: Goedenavond, welkom in de festivalzender. Ik neem je graag nog even mee richting deze ochtend. Want er werd leuk nieuws gelanceerd bij Linde vanochtend. Het koor van de Atomic Orchestra is compleet. Dat is dat imposant orkest dat al 2 jaar op Pukkelpop stond. Met altijd gastartiesten die een nummer komen brengen. Zoals Amen Ra, Brihang, Kaat van Stralen, Glint, Daan. En zo kan ik wel nog even voort. Dit jaar zijn ze er weer bij, op de zaterdag van Pukkelpop in augustus. Maar dirigent Jo Hermans die wou er iets extra aan toevoegen. Dus gingen ze samen met Studio Brussel op zoek naar een koor van luisteraars.
1: We wilden echt zo terug naar de essentie gaan van een koor. Dus wij is het heel mooi dan een koor. Het zijn allemaal mensen die gewoon gaan zingen samen. En door dat samen te doen, vind ik altijd een van de krachtigste instrumenten ter wereld. Gewoon de stem.
0: De deelnemers die zijn nu bekend, waaronder ook luisteraar Cas, die zijn kans volop greep.
2: We moesten gewoon een video insturen en ik heb natuurlijk die kans gewaagd. Ik dacht, we kunnen maar proberen. En ja, ik zing ook, ik ben muziekleerkracht, dus voor mij was het wel een makkelijke link. Ik ben de diepe bas.
0: Wie niet waagt, niet wint. En die diepe bassen, daar kennen ze wat van bij de Atomic Orchestra. Zoals die keer dat Brutus daar What Have We Done kwam spelen. Kippenvel.

bent. Niet op de mainstage, maar op de core stage dit keer. The happiest man in dance music. Maluji en I Feel the Love. Iets om naar uit te kijken als je dit weekend naar die Full Madness een boom afzakt. Ik ben benieuwd naar welke artiest jij nog uitkijkt deze zomer. Welke show staat er op jouw bucketlist? Op welk festival? En welke Belgische artiest wil jij zeker nog zien deze zomer? Laat het mij even weten in de Studio Brussel app. Want ik heb hier nog een gaatje in mijn playlist en dat geef ik op deze mooie nationale feestdag graag aan een Belgische artiest uiteraard. Ik kijk uit naar deze Tyler, the Creator, op Pukkelpop.

0: Radio 2 met Like Me, Walk and Play.
1: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag. Oh ja.
0: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be. Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando. Grando.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner

inderdaad naar wie jij uitkijkt deze zomer. En meer specifiek naar welke Belgische artiest, naar welke show kijk jij zo hard uit dat je niet kan slapen? Yves stuurt Jong Jello, Martien kijkt uit naar Amendra op Alcatraz. Stefano wil Alice May nog eens zien, omdat hij op Rock Werchter zo goed was. Top suggesties allemaal, maar Celeste wil het liefst van al Nat Sky horen. Ze stuurt speciaal voor hem tickets gekocht voor de Lokerse feesten. Topafsluiter. Voor jou, Celeste, is hier Nat Sky. And we can only live today. Zwaar ook, hè?

0: Only Live Today voor Celeste. Netsky was dit. Dit weekend op Tomorrowland en ook op de Lokerse feesten op 9 augustus.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: En ook luisteraar Lily heeft een favorietje deze zomer.
3: Hoi, ik ben Lily. En ondanks dat de Belgische festivalzomer vol zit met fantastische festivals, is er toch eentje die er voor mij bovenuit schiet. En dat is Krammerok. Ik ga dit jaar voor de 5e keer en kijk uit naar de fantastische artiesten die komen, zoals Stone, The Haunted Youth, The Vaccines. Maar er is er toch eentje die dat er ook opnieuw bovenuit schiet. En dat is Seamit. Niet dat ik enkel mijn 5e keer Krammerok gaat zijn, maar het zal ook de 5e keer zijn dat ik haar zie. En ze is echt een powervrouw met sterke teksten en ik kan niet wachten om haar nog een keer te bewonderen.
0: Ja, goede shows en een line-up daar ook altijd op Krammerok. Dus ook van Seamit, hier nu op jouw radio voor Lily en voor jou.
1: De festivalzender.
4: Brussels, this is safe for something.

voor Lily. Deze C-Met en Stay for Something. Je kan ze zien op Krammerok begin september. Daar zal ze ongetwijfeld ook gillen. Maar nu even naar een maandje vroeger. Op 7 en 8 augustus is er AFF in de Seamine in Genk. Vandaag hebben ze die timetable gelost. En ook dit jaar kan je daar heel veel ontdekken. Waaronder veel van de niet te missen jonge rockbands van het moment. Denk aan Bleach 93, Westside Cowboy en Dead Letter. Maar ik heb nu Little Granddad klaarstaan in de playlist. Mix van Americana en slacker rock uit Londen rond de broers Harry en Jack Lower. Dit is hun nieuwste. Babe, we've run out of time.

0: for you.
1: Babe, we've run out of time is ongeveer wat ik hier net zei tegen mijn collega Maxime. Het is alweer bijna 7:40 op deze dinsdag 21 juli. Maar nog voor het nieuws. Heb ik nog even tijd en mag ik een stukje uit de set spelen van een artiest die op de Tomorrowland stond afgelopen weekend. Na dit...

0: Vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bed

0: jij misschien wel vandaag op deze dinsdagavond?
1: Studio Brussel. Festivalzender.
0: Live op Tomorrowland. Ik ga je daaruit sleuren uit die zetel met de beats van Frankie Rizzardo, Nederlandse DJ, die afgelopen vrijdag op de Crystal Garden van Tomorrowland draaide. En wij met Studio Brussel waren daar het hele weekend live bij, daar op Tomorrowland 2026. Frankie Rizzardo is er niet meer bij op dat tweede weekend, dus daarom ben ik heel blij dat we samen van die set kunnen nagenieten nu, op een zonnige feestdag als vandaag. Frankie Rizzardo dus, live op Tomorrowland 2026.
1: Studio. De festivalzender. Live op Tomorrowland.

Dit is de set van Frankie Rizzardo op Tomorrowland 2026 op de Crystal Garden. Als dit je bevalt, hij komt ook naar Voodoo Village op vrijdag 11 september.

deze feestdag even kunnen meenemen naar die set daar van Frankie Rizzardo. Uiteraard mag zijn track Shinjuku daarin helemaal niet ontbreken.

track van Frankie Rizzardo, Shinjuku. Die draait hij vakkundig in de mix met Act and Tough van Dean Turnley. Daar op die Crystal Stage op Tomorrowland afgelopen weekend. Die set van Frankie Rizzardo. Nog tot het nieuws van 8 op je radio.

0: 2026. Tot zo na het nieuws.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 8 uur, een heel goedenavond. 14 nieuws met Alain de Korte. Christelijke en socialistische vakbonden dreigen met nieuwe acties na de zomer. Wanneer die er zullen komen en hoe die eruit zullen zien, een staking of betoging bijvoorbeeld, is nog niet bekend. De bonden verzetten zich tegen het beleid van de federale regering. Ze vinden dat de koopkracht te hard onder druk staat en waarschuwen ook onder meer voor besparingen in de gezondheidszorg. In de buurt van Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn 2 brandweermannen gestorven tijdens een interventie. Er brak vuur uit op een stuk grond met gras en bomen, niet ver van de luchthaven van Bordeaux. En het vuur sloeg al snel over op een naburig bedrijfsgebouw. Bij het blussen van dat gebouw liep het om een nog onduidelijke reden mis en zijn de 2 brandweermannen omgekomen. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf oktober een alcoholverbod in alle Duitse treinstations. Dat zijn er zo'n 5400. Het verbod zal gelden op perrons en in stationshallen. In 30 grote stations, zoals Hamburg, Keulen en München, bestaat die regel al. Het spoorbedrijf wil zo zorgen voor meer orde en veiligheid op stations en in treinen. De rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. In stations, restaurants en cafés blijft alcohol wel toegestaan. En Remco Evenepoel heeft de tijdrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Zijn 2e ritzege op rij deze Tour. En voor het eerst in 41 jaar wint een Belg nog eens een toerrit op de nationale feestdag. De wereldkampioen tijdrijden had een kleine halve minuut voorsprong op gele trui Pogacar. Evenepoel is blij met zijn zege, maar zit ook in met zijn ploegmakker Florian Lipovic, die viel en moest opgeven.
4: Tevreden met wat ik heb gedaan, maar ik denk een negatief puntje dat Lipo uitvalt. Dat werd mij gezegd aan de meet, dus ja, heel jammer dat gebeurt. En gewoon voor mezelf super content. Ja. Mooie dag, goed gevoel en perfect klimgereden ook. Ja.
3: En tot Tadej Pogacar had mooie woorden over voor Evenepoel.
5: Obviously, I wanted to go for the win, but yeah, Remco is a world champion, Olympic champion, European champion, all in on the TT, and yeah, chapeau to him. He what a brilliant ride he has now.
3: En vanavond brede opklaringen. Vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op. 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Thaïs van Beurum.
0: Nog tot 9 uur hoor je hier alleen maar artiesten die op onze festival kom zien deze zomers. Straks je artiest eerst The Last Dinner Party.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Knocking at the Sky van de Last Dinner Party. Kom erbij hier in de festivalzender, want ik heb Your Act in de playlist. Dat is deze band. Kon je zien op onder andere Rockwerchter en Best Kept Secret deze zomer. Ze gaan al even mee en je hoort nu de Overload op de achtergrond. Van hun eerste album uit 2022. 4 jaar later nu en ze hebben net hun derde album uit sinds vrijdag. Ze zijn van Leeds, dus daar hebben ze dan ook aan hun nieuwe nummers gewerkt. Maar ze gingen ook naar LA om op te nemen, zodat die producer Justin Meldal Johnson eraan kon meewerken. Hij werkte eerder vooral met Nine Inch Nails, liever Beck en Wolf Alice. En nu ook aan het nieuwe album van Yard Act. We konden dus spreken op Rockwerchter en zanger James Smith vertelde dat hij heel trots is op die nieuwe plaat.
1: It's our best album that we've made. It feels like a big leap forward for us. It's the first time we all managed to play together in the same room making a record. That's been really sort of integral to the sort of ethos of it and the fact that it feels a lot more live and energetic than we've had chance to sort of experiment with before. And it feels like a jumping off point for where we'll go in the future.
0: Ja, benieuwd waar ze naartoe gaan in de toekomst. Ik heb ondertussen de meest zonnige van het album klaarstaan voor jou. Omdat het feestdag is natuurlijk. De title track. You're gonna need a little music. Van Yard Act dus.

Yeah.

komen naar Campo Solar deze zomer op 2 augustus. En ze gaan daar een speciale set spelen trouwens. Benieuwd wat dat gaat geven. En ik mag ticketjes weggeven straks voor Campo Solar. Eerst nog Adult DVD Cowboy on Aisle 3.

0: volgende maand op Pukkelpop ook. Maar ik kan deze zomer ook mee op het podium. Op Pukkelpop. Met niemand minder dan Eefje de Visser. Ze zoekt dansers voor haar show op Pukkelpop. De dans zou op dit nummer zijn, Vlammen. En ze vertelde dat ervaring helemaal geen must is.
1: Professioneel mag, maar je hoeft helemaal niet. We hebben ook een test gedaan. Dat was met zelfs iemand die helemaal geen ervaring had, die bassist is. En dat lukte ook. Dus het is echt heel te doen voor eigenlijk, ik denk eigenlijk bijna voor iedereen.
0: Dus als je dat wil doen, op dat podium van Pukkelpop staan en dansen met Eefje de Visser op Vlammen, dan kan je je inschrijven op de site van Pukkelpop.
2: Studio Brussel.
3: Life is music.
4: Hallo Pukkelpop, we zijn zo blij om hier te zijn. Het is de laatste dag voor jullie en een van de laatste festivals voor ons. Mijn plaat Bitterzoet is uitgekomen begin 2020.

0: cadeautje is op zijn plek op deze feestdag. Daarnet was het een Full Madness pas voor Tomorrowland. Die pas is weg, maar ik heb nog ticketjes voor Campo Solar.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Campo Solar.
0: Campo Solar gaat door van 31 juli tot en met 2 augustus in Damme. Het is een festival vol Belgen op de line-up. Zo kan je ze horen hier.

Kaat van Stralen, Young Yellow, Ize, Arsenal, Channel Zero onder andere. Heel gepast dus op deze nationale feestdag dat ik jou daarheen mag sturen met een plus one combi zelfs. Een dikke prijs die zomaar van jou kan zijn. Maar dan moet je me kunnen zeggen wat het juiste antwoord is op deze vraag. Campo Solar kwam hier op bezoek met een taart in de festivalzender. Want het is een feesteditie dit jaar. Maar hoeveel kaarsjes stonden op die taart? Laat ons dat even weten in de app van Studio Brussel. En dan kan jij misschien met een plus one combi naar Campo Solar in Damme. De festivalzender. Glinsal staat daar ook. Op zondag 2 augustus. Get you what you want is dit.

0: Out in the Dark. Veel interesse in de app voor die tickets voor Campus Solar. En dan, hè, terecht ook natuurlijk.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Want ik mag hier een duo-combi-ticket voor Campus Solar weggeven. Misschien zijn die wel voor jou, Marieke. Hallo.
3: Hallo.
0: Ben je al eens naar Campus Solar geweest, Marieke?
3: Ja, zeker. Verschillende keer.
0: Aha, ik kan daar dus nog eens voor zorgen. Allee, jezelf eigenlijk?
3: Ja, dat is wel heel top.
0: Dat is zeker. Je moest antwoorden op de vraag hoeveel kaarsjes er op de taart stonden toen ze hier bij ons in de festivalzender op waren om hun feesteditie te vieren. Hoeveel kaarsjes waren dat, Marieke?
3: Dat waren er 10.
0: 10. Heel zeker.
3: Dat waren er 10.
0: Proficiat, helemaal juist.
3: Oké, cool.
0: Cool, hè? Ja, op die lekkere taart stonden er 10 kaarsjes. Ja, die taart was eigenlijk ook in de vorm van een 10 voor die 10e editie dit jaar. Ja, ja. Jij gaat gewoon combi naar Campus Solar, Marieke. Hoe goed is dat?
3: Heel zalig. Ja, heel cool.
0: Naar welke artiest kijk je het meeste uit?
3: Naar Arsenal, maar toch ook naar
0: Milk Kink. Oh, tuurlijk.
3: Van ook een feestje
0: zijn. Absoluut, er zal dik gedanst worden op die Walk on Water, ongetwijfeld. Door jou, Marieke, en ook door jou Plus One, want wie mag er mee met jou?
3: Ja, daar ga ik nog een keer moeten over denken, maar ik denk dat er wel een aantal vrienden enthousiast zullen zijn.
0: Ja, dat lijkt mij sterk dat je niemand zou vinden. Het is alvast een dikke gelukszak. Veel plezier daar op Campus Solar en geniet van je avond, hè, Marieke.
3: Super, heel erg bedankt.
0: Met veel plezier, salut.
1: De festivalzender
2: Studio Brussel.
0: Philippe Stu.
4: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
5: Studio Brussel live.
0: Veel plezier, salut!

Op zaterdag 1 augustus gaat Marieke in die hangmat liggen van Jungle by Night op Campus Solar. Wordt ongetwijfeld heerlijk. En we blijven in de chille sferen hier. Want ik heb Bad Bunny voor jou. Morgen staat hij dan eindelijk in ons land. Die ongelooflijk gigantische wereldartiest. In het Koning Boudewijn Stadion is dat. Tot een nok gevuld en uitverkocht. Heel benieuwd of jij daarbij bent morgen. Laat het ons even weten in de app. Dit is Nueva York.

stadion. Bad Bunny wordt een absoluut zotte show. Het is bijna 9 uur ondertussen. We naderen bijna het einde van de festivalzender. Maar je krijgt van mij nog wat witte wijnmuziek op deze nationale feestdag. Dit is de jeugd van tegenwoordig. Hele fijne avond.

Dans haar leven in. Geef alles weer betekenis. Nadat niks haar kon schelen meer. Smash het net, federeer. Light it up als een lucifer.

0: Te weinig muziek, dank u.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Rond deze tijd start in het Brusselse Jubelpark de Belgian Party. Dat is met optredens van onder meer Natalia, toerist Lemzy, Kaat van Stralen en Camille Yembe. De Belgian Party sluit de festiviteiten rond de Nationale Feestdag straks af, met ook nog een lasershow en vuurwerk. Nadien zijn er nog enkele korte optredens van onder meer Milk Inc. en Netsky. Leden van de koninklijke familie waren vanavond ook in de Brusselse wijk Marolle, waar ze samen met zo'n 2000 inwoners van het Resto Nacional. Op het menu stonden mosselen met friet voor de symbolische prijs van 1 euro. Op die manier worden ook mensen die het financieel niet zo breed hebben bij de 21 juli festiviteiten betrokken. Bij huiszoekingen op verschillende plaatsen in Nederland heeft de politie vandaag computerservers in beslag genomen van de pornosite Motherless. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam en Rotterdam. De site wordt onderzocht omdat er beelden van misbruik op te zien zijn. Het zou kunnen gaan om kinderporno en beelden van misbruik van gedrogeerde vrouwen. Er is voorlopig niemand gearresteerd. Het gaat om een internationaal onderzoek waar ook Europol aan meewerkt. Motherless werd in mei ook al een tijd offline gehaald bij een verkennend onderzoek. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump gaan de komende weken intensieve gesprekken houden over handelskwesties. Dat heeft Carney vanavond gezegd, nadat eerder vandaag president Trump aankondigde een invoertaks van 50% te gaan heffen op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier, wijn en cement. Maar nu komen er dus nieuwe onderhandelingen, zegt Carney.
4: I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations in the coming weeks. This is part of a negotiation, so the first objective is to get a comprehensive agreement that benefits obviously both countries.
3: En de dodental na de scheepsramp voor de kust van Guyana, een land in het noorden van Zuid-Amerika, is opgelopen tot 41. De overheid maakte zo net bekend dat er nog eens 14 lichamen geborgen zijn. Een ferry kapseisde gisteren, 60 mensen konden meteen gered worden. Er zijn nu nog wel meer dan 60 opvarenden vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland van Guyana. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagierslijst stond. Vanavond krijgen we brede opklaringen. Vannacht dan weer meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. En ook donderdag is er lokaal een bui mogelijk. In de namiddag klaart het wel op dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel.

Carry On, Jungle. Corin Bailey-Ray die spoort je aan om je platen op te zetten. Disclaimer, ze heeft het niet over die K3-plaat die je kocht tijdens het K3

je zou dan kunnen denken, ja, dat valt nog mee, beter dan voor een reclamespot van Imodium bijvoorbeeld. Maar je moet je voorstellen dat elke keer wanneer een vrouw haar benen, oksels, billen, schaamlippen of zelfs poepenolletjes scheert, jouw nummer geneuried wordt in de douche.

0: De ene wordt geboren met een artiestennaam, de andere totaal niet. Maar kies er dan meestal wel voor om deze uiteindelijk te veranderen. DJ en producer Sven Van Hees, die had dus kunnen gaan voor bijvoorbeeld Sven From Hees. Maar toch bracht hij deze Feel the Groove uit onder naam Sven Van Hees. Het moet allemaal kunnen, net zoals ook bijvoorbeeld een dikke toeter paffen samen met Musical Youth.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: als je dan toch in die heel emotionele bui bent, kan er altijd nog een heel klein traantje bij. Of af toch voor de Haunted Youth. En deze gun.
1: Live is music. Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: Het is 10:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het strandzand bedolven raakte. De jongen had zelf een put gegraven, maar die stortte in. En daardoor kwam hij onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen snel bevrijden. Hij is wel gereanimeerd. De Vereniging van Kustredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn, zeker nu door de lange droogteperiode het zand onstabiel is. Daardoor kunnen wanden van een put plots en snel instorten. Frankrijk verbiedt als eerste Europees land het gebruik van sociale media voor jongeren en kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft vanavond de wet hierover goedgekeurd. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
1: De Canadese premier Carney en de Amerikaanse president Trump gaan de komende weken intensieve gesprekken houden over handelskwesties. Dat heeft Carney vanavond gezegd nadat eerder vandaag president Trump aankondigde een invoertax van 50% te gaan heffen op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier, wijn en cement. Maar nu komen er dus nieuwe onderhandelingen, zegt Carney.
3: I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations in the coming weeks. This is part of a negotiation, so the first objective is to get a comprehensive agreement that benefits obviously both countries.
1: De dodentol na de scheepsramp voor de kust van Guyana, een land in Zuid-Amerika, is opgelopen tot 41. De overheid maakte vanavond bekend dat er nog eens 14 lichamen geborgen zijn. Een ferry kapseisde gisteren, 60 mensen konden gered worden. Er zijn nu nog zo'n 65 opvarenden vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland van Guyana. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagiers lijst stond. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf oktober een alcoholverbod in alle Duitse treinstations. Dat zijn er zo'n 5400. Het verbod zal gelden op perrons en in stationshallen. In 30 grote stations, zoals Hamburg, Keulen en München, bestaat die regel al. Het spoorbedrijf wil op deze manier zorgen voor meer orde en veiligheid op stations en ook in treinen. De rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte toen een spoormedewerker en hij duwde hem ook uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. En het geboortehuis van Adolf Hitler in het Oostenrijkse Braunau is omgevormd tot politiekantoor. Het wordt morgen officieel ingehuldigd. Het huis was jarenlang in privébezit, maar na een jaarlange juridische strijd werd het in 2017 onteigend en dus overheidseigendom. Een commissie van experten adviseerde het gebouw niet te slopen of om te vormen tot een museum, maar het een nieuwe functie als politiekantoor te geven. Het geboortehuis van de nazi-dictator trekt al jaren neonazi en sympathisanten van Hitler aan. Met een nieuwe functie als politiekantoor hoopt het stadsbestuur van Braunau dat voortaan te vermijden. Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Studio Brussel.
4: When the sun goes down.

Disclosure. En Romano die bezingt wat uitbaatster Janine van Café Spoor hoopt dat er niet gebeurt vandaag op die 21 juli. Sally, when the wine runs out.

The Boys of Summer. Don Henley. Liefde, dat is liefde. Of je nu verliefd wordt op je Fiat Multipla, je haar, je buurman Ronnie, of als je als pubermeisje crusht op oudere actrices, alles moet kunnen. En over dat laatste gaat het nummer Sophia van Clairol.

0: Dat is deze Inner City met Good Life. Ja, en ik weet dat in het Italiaans alles beter klinkt. Dus wanneer iemand je zegt dat hij alles op zijn pizza doet, zeg dan niet, hoe kom je daar nu bij? Maar zeg gewoon, ma quale dei? Van Pino, Tangio.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

0: Baby, I'm a problem.
1: Maar nee, Billie Eilish, helemaal niet. Je hoort de TV. Hier bij Studio Brussel gebeuren soms magisch onverklaarbare dingen. Zo kan ik ervoor zorgen dat je op één avond twee keer de zon ziet ondergaan. Wat je daarvoor moet doen is gewoon je ogen sluiten, nog een slokje slurpen van die Aperol of 00 en giga goed genieten.

0: Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Studio Brussel live.

A Lover of the Light. Denk nu nog niet te veel aan die eventuele kater van morgen op het zwarte gat dat deze nationale feestdag gegarandeerd achterlaat. Maar denk liever aan mij, of als dat te intens is, aan Sonny Federa. Think about

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, Neil, goedenavond. 14 nieuws met Alain de Korte. Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het strandzand bedolven raakte. De jongen had zelf een put gegraven, maar die stortte in. En daardoor kwam de jongen onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden hem snel bevrijden. De jongen is wel gereanimeerd. De Vereniging van Kustredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn. Zeker nu, door de lange droogteperiode, het zand onstabiel is. Daardoor kunnen wanden van een put plots en snel instorten. Nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hervatten, begin vorige week, zijn de energieprijzen op de internationale markt opnieuw fors gestegen. Gas bijvoorbeeld is zo'n 20% duurder geworden en vandaag ging de prijs van een vat ruwe olie opnieuw voorbij de $90. Het zijn de hoogste prijzen sinds half maart. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth, maakte vanavond ook bekend dat de oorlog met Iran de Amerikaanse belastingbetaler al zo'n $37 miljard heeft gekost. In Oekraïne heeft president Zelensky de opperbevelhebber van het leger, Oleksandr Zirsky, ontslagen. Vorige week was ook de populaire minister van Defensie, Fedorov, de laan uitgestuurd. Dat laatste ontslag zorgde voor heel wat straatprotesten in verschillende Oekraïnse steden de voorbije dagen tegen Zelensky en ook om het ontslag van Zirsky te eisen. Volgens verschillende media in Oekraïne was er een conflict tussen Zirsky en Fedorov. Vanavond is dan ook de legerchef uiteindelijk ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangeduid. En voor de kust van Mauritanië in West-Afrika is een boot op drift gevonden met tientallen lichamen. Volgens officiële bronnen is er sprake van zeker 140 doden en vermisten ook. De boot was vertrokken in Gambia met tientallen vluchtelingen aan boord richting de Canarische eilanden. De brandstof raakte op waardoor de boot op drift raakte en al enkele weken rondobberde. De hulpdiensten troffen uiteindelijk ook nog 37 mensen levend aan. Er was maar voedsel en water aan boord voor 10 dagen. Vele slachtoffers zijn wellicht dus omgekomen door ondervoeding en ontbering. De route van West-Afrika richting de Canarische eilanden om vanuit Afrika de Europese Unie te bereiken is een van de meest gevaarlijke. Er sterven jaarlijks honderden, mogelijk duizenden mensen. Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benut als een brandhaard. Samen te samen, we dansa die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Brussel.
1: Het is precies middernacht. Een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korten. In Oekraïne heeft president Zelensky de opperbevelhebber van het leger, Oleksandr Sirski, ontslagen. Vorige week was ook de populaire minister van Defensie Fedorov de laan uitgestuurd. Dat laatste ontslag zorgde voor heel wat straatprotesten in verschillende Oekraïnse steden tegen Zelensky en ook om het ontslag van Sirski te eisen. Volgens verschillende media in Oekraïne was er een conflict tussen de twee. Vanavond is dan ook de legerchef ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangeduid. Frankrijk heeft als eerste land in Europa een officiële wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen. Franse tieners mogen pas vanaf hun 15e op bijvoorbeeld Snapchat en TikTok. Meer uitleg door Frank Renaud vanuit Frankrijk.
2: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
1: Nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hervatten begin vorige week, zijn de energieprijzen op de internationale markt opnieuw fors gestegen. Gas bijvoorbeeld is zo'n 20% duurder geworden en vandaag ging de prijs van een vat ruwe olie opnieuw voorbij de $90. Het zijn de hoogste prijzen sinds half maart. De Amerikaanse minister van Defensie Hegseth maakte vanavond ook bekend dat de oorlog met Iran de Amerikaanse belastingbetaler voorlopig al zo'n $37 miljard heeft gekost. En de kersverse Britse premier Burnham geeft de Verenigde Staten vanaf nu de toestemming om Britse legerbasis te gebruiken om operaties in Iran uit te voeren. Dat melden verschillende Amerikaanse media vanavond. Zijn voorganger Keir Starmer deed dat niet en dat leverde hem bakkritiek op van president Trump. De festiviteiten rond de Nationale Feestdag bij ons zijn vanavond afgerond met heel wat optredens tijdens de Belgian Party in het Brusselse Jubelpark. Er daagden duizenden toeschouwers op.
3: Het is tof. Iedereen is samen. We drinken bier en alles gaat goed.
4: Ja, ik hou van Belgische liedjes. Alle. Heel veel artiesten. Ja.
5: België is toch een mooi land. De rood, geel, zwart. Hop, België! Ja. Zwart, geel, rood. Hè. Ja, zwart, geel, rood. Allemaal hetzelfde.
1: Na de optredens van de Belgische artiesten was er zo net ook nog een lasershow en een afsluitend vuurwerk. En een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland heeft een allereerste ambulance ontwikkeld die rijdt op zonne-energie. Het gaat om een prototype. De studenten hopen dat er een commerciële partner gevonden wordt die de ambulance of mobiele minikliniek ook op grotere schaal wil ontwikkelen. Want dit zou wel een verschil kunnen maken, onder meer in Afrika. Dat zegt Femke Maurits van de gezondheidsorganisatie Ambref Health Africa.
6: Hier zit alles in wat in een ambulance en ook in een mobiele kliniek zou zitten. In veel landen is de afstand tot zorg fysiek heel groot. Met deze zonne-aangedreven ambulance of mobiele kliniek kunnen we die afstand een stuk kleiner maken en kunnen we er ook voor zorgen dat we niet langer compleet afhankelijk zijn van bronnen zoals elektriciteit en benzine die vaak schaars en te duur zijn.
1: Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
2: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
1: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalt voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker 40 miljard dollar op 40 miljard dollar geschat worden, liever. De Oekraïnse president Zelensky heeft de opperbevelhebber van het Oekraïnse leger ontslagen. Zo'n ontslag volgt op dat van de Oekraïnse minister van Defensie Fedorov vorige week. Het ontslag van Fedorov leidde tot heel wat protest in verschillende steden. De minister was namelijk erg populair bij de Oekraïnse bevolking. Maar volgens verschillende media zou er een conflict geweest zijn tussen hem en de opperbevelhebber van het leger. Heel wat actievoerders eisten daarom ook zijn ontslag en dat is nu dus gebeurd. Frankrijk wordt het eerste land in Europa waar sociale media worden verboden voor kinderen. Er is daarover een officiële wet aangenomen. Franse kinderen zullen pas vanaf hun 15e sociale media mogen gebruiken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
1: En de nationale feestdag is de voorbije avond afgesloten met een lasershow, vuurwerk en verschillende optredens in het Brusselse Jubelpark. Er waren duizenden toeschouwers.
4: Christophe, iedereen is samen. We drinken bier en alles gaat goed.
5: Ja, ik hou van Belgische liedjes. Alle, veel, heel veel artiesten. Ja.
6: België is toch een mooi land. De rood, geel, zwart. Hop, België! Ja. Zwart, geel, rood, hè. Ja, zwart, geel, rood. Allemaal hetzelfde.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Studio Brussel, live.